0: De initiatiefnemers hopen dat ook de Nederlandse bijdrage daardoor beter zichtbaar wordt voor de bezoekers aan de herdenkingslocaties. En het noodweer van vrijdagavond heeft op meerdere plekken voor schade en overlast gezorgd. Door blikseminslagen ontstonden er op diverse plaatsen in het land woningbranden en op verschillende trajecten reden tijdelijk geen treinen. Ook vielen bomen op wegen en spoorlijnen. Inmiddels zijn alle waarschuwingen van het KNMI ingetrokken. Tot slot nog het weer. Vannacht is er in het zuiden nog kans op een onweersbui. Elders blijft het droog met opklaringen. De temperatuur blijft steken op 10 graden in het noorden en 17 in Limburg. De morgen begint zonnig en droog, met middagtemperaturen die oplopen rond de 25 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: 24 uur per dag en 7 dagen per week de beste Hindoestaanse muziek op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Voor inwoners van Moerdijk gloort voorzichtig hoop dat hun dorp kan blijven bestaan. De Verenigde Naties hebben behalve Israël nu ook Rusland op de zwarte lijst gezet voor systematisch seksueel geweld in oorlogen. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam Donald Trump weer van het Kennedy Center in Washington moet verdwijnen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Marcel Vermeer.
2: Voor inwoners van Moerdijk gloort voorzichtig hoop dat hun dorp kan blijven bestaan. Het kabinet bekijkt nadrukkelijker een scenario waarbij minder ruimte nodig is voor nieuwe industrie- en energieprojecten. Daardoor hoeft het dorp mogelijk niet te verdwijnen. Wel is er nog geen definitief besluit genomen. Komende tijd wordt verder overlegd met inwoners, de gemeente en de provincie. De Verenigde Naties hebben behalve Israël nu ook Rusland op de zwarte lijst gezet voor systematisch seksueel geweld in oorlogen. Volgens de VN gaat het onder meer om misbruik van gevangenen en burgers tijdens de oorlog in Oekraïne. Israël en Rusland stonden al langer onder toezicht van de VN. Beide landen wijzen de beschuldigingen van de hand. In Normandië is een nieuwe herdenkingsplaquette onthuld voor de Nederlandse bijdrage aan D-Day. Daarbij wordt stilgestaan bij de rol die de Nederlandse militairen en schepen speelden tijdens de geallieerde invasie in 1944. Die landing betekende het begin van de bevrijding van West-Europa. De initiatiefnemers hopen dat ook de Nederlandse bijdrage daardoor beter zichtbaar wordt voor de bezoekers aan de herdenkingslocaties. En het noodweer van vrijdagavond heeft op meerdere plekken voor schade en overlast gezorgd. Door blikseminslagen ontstonden er op diverse plaatsen in het land woningbranden en op verschillende trajecten reden tijdelijk geen treinen. Ook vielen bomen op wegen en spoorlijnen. Inmiddels zijn alle waarschuwingen van het KNMI ingetrokken. Tot slot nog het weer. Vannacht is er in het zuiden nog kans op een onweersbui. Elders blijft het droog met opklaringen. De temperatuur blijft steken op 10 graden in het noorden en 17 in Limburg. De morgen begint zonnig en droog, met middagtemperaturen die oplopen rond de 25 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio. 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.

0: दिल भर
1: यू आर
2: उजाला रेडियो हेडलाइंस. Voor inwoners van Moerdijk gloort voorzichtig hoop dat hun dorp kan blijven bestaan. De Verenigde Naties hebben behalve Israël nu ook Rusland op de zwarte lijst gezet voor systematisch seksueel geweld in oorlogen. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam Donald Trump weer van het Kennedy Center in Washington moet verdwijnen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Marcel Vermeer.
1: Voor inwoners van Moerdijk gloort voorzichtig hoop dat hun dorp kan blijven bestaan. Het kabinet bekijkt nadrukkelijker een scenario waarbij minder ruimte nodig is voor nieuwe industrie- en energieprojecten. Daardoor hoeft het dorp mogelijk niet te verdwijnen. Wel is er nog geen definitief besluit genomen. Komende tijd wordt verder overlegd met inwoners, de gemeente en de provincie. De Verenigde Naties hebben behalve Israël nu ook Rusland op de zwarte lijst gezet voor systematisch seksueel geweld in oorlogen. Volgens de VN gaat het onder meer om misbruik van gevangenen en burgers tijdens de oorlog in Oekraïne. Israël en Rusland stonden al langer onder toezicht van de VN. Beide landen wijzen de beschuldigingen van de hand. In Normandië is een nieuwe herdenkingsplaquette onthuld voor de Nederlandse bijdrage aan D-Day. Daarbij wordt stilgestaan bij de rol die de Nederlandse militairen en schepen speelden tijdens de geallieerde invasie in 1944. Die landing betekende het begin van de bevrijding van West-Europa. De initiatiefnemers hopen dat ook de Nederlandse bijdrage daardoor beter zichtbaar wordt voor de bezoekers aan de herdenkingslocaties. En het noodweer van vrijdagavond heeft op meerdere plekken voor schade en overlast gezorgd. Door blikseminslagen ontstonden er op diverse plaatsen in het land woningbranden en op verschillende trajecten reden tijdelijk geen treinen. Ook vielen bomen op wegen en spoorlijnen. Inmiddels zijn alle waarschuwingen van het KNMI ingetrokken. Tot slot nog het weer. Vannacht is er in het zuiden nog kans op een onweersbui. Elders blijft het droog met opklaringen. De temperatuur blijft steken op 10 graden in het noorden en 17 in Limburg. De morgen begint zonnig en droog, met middagtemperaturen die oplopen rond de 25 graden.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, your radio. Bel met de studio via 020 363 0808.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Voor inwoners van Moerdijk gloort voorzichtig hoop dat hun dorp kan blijven bestaan. De Verenigde Naties hebben behalve Israël nu ook Rusland op de zwarte lijst gezet voor systematisch seksueel geweld in oorlogen. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam Donald Trump weer van het Kennedy Center in Washington moet verdwijnen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Radio voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor.
2: Vanaf 14 december rijdt de trein van GoVolta dagelijks tussen Amsterdam en Parijs. De trein doet iets meer dan 7 uur over de reis en stopt op 9 tussenstations, waaronder Rotterdam en Gent. Tickets kosten vanaf €19, vanuit België vanaf €10. De verbinding moet concurreren met Eurostar en rijdt niet via Brussel. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van Donald Trump van het Kennedy Center for the Performing Arts moet verdwijnen. Volgens de rechter kan de naam van het cultuurcentrum alleen door het congres worden gewijzigd. De regering moet borden en verwijzingen verwijderen. Het centrum blijft officieel gewijd aan John F. Kennedy. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat om onder meer slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden en de dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. Unilever trekt ruim $270 miljoen uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Daar wordt onder meer gewerkt aan nieuwe verzorgingsproducten, verpakkingen en toepassingen met kunstmatige intelligentie. Het centrum moet in 2029 openen en biedt straks werk aan zo'n 300 mensen. Volgens Unilever moet de investering helpen nieuwe producten sneller op de markt te brengen. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Alleen het zuidoosten maakt kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt vandaag uiteen van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: You are your number one.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Vanaf 14 december rijdt de trein van GoVolta dagelijks tussen Amsterdam en Parijs. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van Donald Trump van het Kennedy Center for the Performing Arts moet verdwijnen. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. En Unilever trekt ruim $270 miljoen uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor.
2: Vanaf 14 december rijdt de trein van GoVolta dagelijks tussen Amsterdam en Parijs. De trein doet iets meer dan 7 uur over de reis en stopt op 9 tussenstations, waaronder Rotterdam en Gent. Tickets kosten vanaf €19, vanuit België vanaf €10. De verbinding moet concurreren met Eurostar en rijdt niet via Brussel. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van Donald Trump van het Kennedy Center for the Performing Arts moet verdwijnen. Volgens de rechter kan de naam van het cultuurcentrum alleen door het congres worden gewijzigd. De regering moet borden en verwijzingen verwijderen. Het centrum blijft officieel gewijd aan John F. Kennedy. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat om onder meer slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden en de dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. Unilever trekt ruim $270 miljoen uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Daar wordt onder meer gewerkt aan nieuwe verzorgingsproducten, verpakkingen en toepassingen met kunstmatige intelligentie. Het centrum moet in 2029 openen en biedt straks werk aan zo'n 300 mensen. Volgens Unilever moet de investering helpen nieuwe producten sneller op de markt te brengen. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Alleen het zuidoosten maakt kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt vandaag uiteen van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Sja die honen wel heen zijn wel ook. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Sja die honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio, Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
1: Hi, this is Deepika Padukone.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sonodigam.
7: My name is Shah Rukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Een 43-jarige gedetineerde uit Venlo, die op 20 maart ontsnapte tijdens een ziekenhuisbezoek in Roermond, is gisteren aangehouden in Düsseldorf. Hij zat vast vanwege een Limburgs drugsonderzoek. Nederlandse en Duitse autoriteiten zochten 2 maanden intensief naar hem. Nederland heeft Duitsland om zijn overlevering gevraagd. De Franse zanger en acteur Patrick Bruel heeft 15 optredens van zijn tournee geannuleerd, waaronder een festival in Parijs in juli. Volgens zijn productiebedrijf wil hij voorkomen dat de evenementen worden verstoord. De artiest ligt onder vuur vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag en trekt zich daarom tijdelijk terug. Vanaf 14 december rijdt de trein van GoVolta dagelijks tussen Amsterdam en Parijs. De trein doet iets meer dan 7 uur over de reis en stopt op 9 tussenstations, waaronder Rotterdam en Gent. Tickets kosten vanaf €19, vanuit België vanaf €10. De verbinding moet concurreren met Eurostar en rijdt niet via Brussel. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van Donald Trump van het Kennedy Center for the Performing Arts moet verdwijnen. Volgens de rechter kan de naam van het cultuurcentrum alleen door het congres worden gewijzigd. De regering moet borden en verwijzingen verwijderen. Het centrum blijft officieel gewijd aan John F. Kennedy. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Alleen het zuidoosten maakt kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt vandaag uiteen van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Deshbhar mein Ujala Radio. De grootste, keihard, de beste. Ujala Radio. Tujhe lage na najariya. Ujala Radio, raat aur din 24 ghante lagatar aapke liye doorkhati hai. Aur haan, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din. आप हमसे बात कर सकते हैं।

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Ujala Radio, jouw plek voor muziek, plezier en een grote glimlach. Ah.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Alleen het zuidoosten maakt kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt vandaag uiteen van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines. Een 43-jarige gedetineerde uit Venlo, die op 20 maart ontsnapte tijdens een ziekenhuisbezoek in Roermond, is gisteren aangehouden in Düsseldorf. De Franse zanger en acteur Patrick Bruel heeft 15 optredens van zijn tournee geannuleerd, waaronder een festival in Parijs in juli. Vanaf 14 december rijdt de trein van GoVolta dagelijks tussen Amsterdam en Parijs. De reis duurt iets meer dan 7 uur en stopt op 9 tussenstations. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van Donald Trump van het Kennedy Center voor de Performing Arts moet verdwijnen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

जी देखो, एक बार इस तरफ देखो, ये दीवाना है शीशे

0: ये दिल बना है शीशे का, पत्थर पे इसको मत फेंको।
1: चलेंदे चलेंदे चल।

Fujian Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Fujian Radio.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor.
3: De politie heeft vanochtend een 35-jarige man uit Os aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 47-jarige man uit Berchem. Het slachtoffer werd vrijdag gevonden in een sloot tussen Berchem en Herpen en is vermoedelijk door een misdrijf omgekomen. Een eerder aangehouden 33-jarige man blijkt onschuldig. Bij een ongeluk in North Dakota ontsnapten ongeveer 2 miljoen bijen toen een vrachtwagen met honderden bijenkasten kantelde na een uitwijkmanoeuvre. De chauffeur werd honderden keren gestoken en belandde in het ziekenhuis. De snelweg was uren afgesloten. Imkers hielpen de bijen vangen. Omwonenden met een allergie werd geadviseerd binnen te blijven. Een 43-jarige gedetineerde uit Venlo, die op 20 maart ontsnapte tijdens een ziekenhuisbezoek in Roermond, is gisteren aangehouden in Düsseldorf. Hij zat vast vanwege een Limburgs drugsonderzoek. Nederlandse en Duitse autoriteiten zochten 2 maanden intensief naar hem. Nederland heeft Duitsland om zijn overlevering gevraagd. De Franse zanger en acteur Patrick Bruel heeft 15 optredens van zijn tournee geannuleerd, waaronder een festival in Parijs in juli. Volgens zijn productiebedrijf wil hij voorkomen dat de evenementen worden verstoord. De artiest ligt onder vuur vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag en trekt zich daarom tijdelijk terug. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Alleen het zuidoosten maakt kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt vandaag uit 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaane hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein, haan. Har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaane hai toh. Dhindhora baja dijiye.
5: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
4: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Alleen het zuidoosten maakt kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt vandaag uit 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg.
1: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De politie heeft vanochtend een 35-jarige man uit Os aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 47-jarige man uit Berghem. Bij een ongeluk in Noord-Dakota ontsnapten ongeveer 2 miljoen bijen toen een vrachtwagen met honderden bijenkasten kantelde na een uitwijkmanoeuvre. Een 43-jarige gedetineerde uit Venlo, die op 20 maart ontsnapte tijdens een ziekenhuisbezoek in Roermond, is gisteren aangehouden in Düsseldorf. De Franse zanger en acteur Patrick Bruel heeft 15 optredens van zijn tournee geannuleerd. Hij ligt onder vuur vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is Ujala Live. Doe Janne hij toch?
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines. De politie heeft vanochtend een 35-jarige man uit Os aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 47-jarige man uit Berghem. Bij een ongeluk in Noord-Dakota ontsnapten ongeveer 2 miljoen bijen toen een vrachtwagen met honderden bijenkasten kantelde na een uitwijkmanoeuvre. Een 43-jarige gedetineerde uit Venlo, die op 20 maart ontsnapte tijdens een ziekenhuisbezoek in Roermond, is gisteren aangehouden in Düsseldorf. De Franse zanger en acteur Patrick Bruel heeft 15 optredens van zijn tournee geannuleerd. Hij ligt onder vuur vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag.
3: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Young Jala Radio. Ujala Radio, feel the rhythm. Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, henneavonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-VV2-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling: de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor.
4: Nederland organiseert een burgerberaad over migratie. Volgens het AD worden via loting 150 burgers geselecteerd om, op basis van deskundige informatie, met breed gedragen voorstellen te komen over asiel, studie, arbeidsmigratie en gezinshereniging. De initiatiefnemers hopen zo oplossingen te bieden die de politieke impasse en maatschappelijke polarisatie kunnen doorbreken. Een 60-jarige Canadese man heeft schuld bekend aan 14 aanklachten wegens het aanzetten tot of helpen bij zelfdoding. Hij verkocht jarenlang dodelijke middelen via websites en verstuurde meer dan 1200 pakketten wereldwijd. Zijn producten worden gelinkt aan tientallen sterfgevallen, waaronder 79 in het Verenigd Koninkrijk. De politie heeft vanochtend een 35-jarige man uit Os aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 47-jarige man uit Berchem. Het slachtoffer werd vrijdag gevonden in een sloot tussen Berchem en Herpen en is vermoedelijk door een misdrijf omgekomen. Een eerder aangehouden 33-jarige man blijkt onschuldig. Bij een ongeluk in North Dakota ontsnapten ongeveer 2 miljoen bijen toen een vrachtwagen met honderden bijenkasten kantelde na een uitwijkmanoeuvre. De chauffeur werd honderden keren gestoken en belandde in het ziekenhuis. De snelweg was uren afgesloten. Imkers hielpen de bijen vangen. Omwonenden met een allergie werd geadviseerd binnen te blijven. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Alleen het zuidoosten maakt kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt vandaag uiteen van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, this is Deepika Padukone.
6: Hi, this is Imran Khan.
7: Hi, this is Sunny Deol.
8: Hi, this is Ajay Devgan.
9: Hi, this is Ranveer Singh.
10: Hi, this is Sonu Sonodigam.
11: My name is Shahrukh Khan.
12: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio.
13: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala

0: wereldwijd.
1: Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Alleen het zuidoosten maakt kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt vandaag uit 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Nederland organiseert een burgerberaad over migratie. Er worden via loting 150 burgers geselecteerd om te praten over de asiel, studie, arbeidsmigratie en gezinshereniging. Een 60-jarige Canadese man heeft schuld bekend aan 14 aanklachten wegens het aanzetten tot of helpen bij zelfdoding. De politie heeft vanochtend een 35-jarige man uit Os aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 47-jarige man uit Berghem. Bij een ongeluk in Noord-Dakota ontsnapten ongeveer 2 miljoen bijen toen een vrachtwagen met honderden bijenkasten kantelde na een uitwijkmanoeuvre. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

live vanuit de Hoogstad.

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-67-118-12. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
2: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor.
4: 9 jongeren zijn door de jeugdrechtbank schuldig bevonden aan meerdere groepsverkrachtingen van een 14-jarig meisje in het Belgische Kortrijk. Het misbruik vond plaats in een bos in 2024. De daders kregen elk 30 uur taakstraf. De vermoedelijke aanstoker moet een begeleidingstraject volgen en heeft een contactverbod met het slachtoffer. De 2 Franse broertjes die vorige week door hun moeder en stiefvader in een Portugees bos werden achtergelaten, zijn teruggekeerd naar Frankrijk. Ze worden opgevangen door jeugdzorg in Colmar. Hun moeder en stiefvader zijn gearresteerd en blijven vastzitten. Onderzocht wordt of familie of een pleeggezin voor de kinderen zal zorgen. Nederland organiseert een burgerberaad over migratie. Volgens het AD worden via loting 150 burgers geselecteerd om, op basis van deskundige informatie, met breed gedragen voorstellen te komen over asiel, studie, arbeidsmigratie en gezinshereniging. De initiatiefnemers hopen zo oplossingen te bieden die de politieke impasse en maatschappelijke polarisatie kunnen doorbreken. Een 60-jarige Canadese man heeft schuld bekend aan 14 aanklachten wegens het aanzetten tot of helpen bij zelfdoding. Hij verkocht jarenlang dodelijke middelen via websites en verstuurde meer dan 1200 pakketten wereldwijd. Zijn producten worden gelinkt aan tientallen sterfgevallen, waaronder 79 in het Verenigd Koninkrijk. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Alleen het zuidoosten maakt kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt vandaag uit 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
0: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kistu Dumeer, top Hijia, naar 020-363-0808. Rato Dien, Aap Hamse Baatkersepte, Orham, Aap Se Baatkeringe. 020-363-0808, Ujala Radio Kistu, WhatsApp nummer hè. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio 4.

0: you are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are. Ujala Radio, Satse Barkala. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. www.ujala.nl Ujala Radio.
3: Ye hai Ujala Radio. Aapka favorite radio station, you are.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. 9 jongeren zijn door de jeugdrechtbank schuldig bevonden aan meerdere groepsverkrachtingen van een 14-jarig meisje in het Belgische Kortrijk. De 2 Franse broertjes die vorige week door hun moeder en stiefvader in de Portugese bos werden achtergelaten, zijn teruggekeerd naar Frankrijk. Nederland organiseert een burgerberaad. Er worden 150 burgers geselecteerd om op basis van deskundige informatie te praten over asiel, studie, arbeidsmigratie en gezinshereniging. Een 60-jarige Canadese man heeft schuld bekend aan 14 aanklachten wegens het aanzetten tot of helpen bij zelfdoding.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Alleen het zuidoosten maakt kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt vandaag uit 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Ujala Radio, Hamaru Ujala Radio,

0: leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor.
2: Feyenoord-aanvaller Raheem Sterling is in Engeland aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs. Dit na een eenzijdig ongeval op de snelweg M3. De 31-jarige werd ook verdacht van gevaarlijk rijgedrag, drugsbezit en het weigeren van een blaastest. Hij is op borgtocht vrijgelaten. Feyenoord heeft nog niet gereageerd. 4 goudzoekers die al 10 dagen vastzitten in een overstroomde grot in Laos moeten waarschijnlijk langer wachten op redding. Een man werd gisteren bevrijd, maar de omstandigheden blijven gevaarlijk. De mannen kampen met gezondheidsproblemen en beperkte zuurstof. 2 andere vermisten zijn nog niet gevonden. De hoop op hun overleving is klein. 9 jongeren zijn door de jeugdrechtbank schuldig bevonden aan meerdere groepsverkrachtingen van een 14-jarig meisje in het Belgische Kortrijk. Het misbruik vond plaats in een bos in 2024. De daders krijgen elk 30 uur taakstraf. De vermoedelijke aanstoker moet een begeleidingstraject volgen en heeft een contactverbod met het slachtoffer. De 2 Franse broertjes, die vorige week door een moeder en stiefvader in een Portugees bos werden achtergelaten, zijn teruggekeerd naar Frankrijk. Ze worden opgevangen door jeugdzorg in Colmar. Hun moeder en stiefvader zijn gearresteerd en blijven vastzitten. Onderzocht wordt of familie of een pleeggezin voor de kinderen zal zorgen. En dan nog het weer. Er is veel ruimte voor de zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt aan 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
4: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: You are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt langzaam wat drukker op de wegen. Er staat al 60 kilometer file. Op de A2 bij Eindhoven in de richting van Maastricht, tussen de knooppunten Eckersweijen en De Hocht, 5 minuten vertraging door een ongeluk. Op de A4 naar Amsterdam voor het knooppunt de Nieuwe Meer 5 minuten extra. Dat komt door de weekendafsluiting van de A9 bij Amstelveen. Op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans 10 minuten vertraging. En op de A59 van Den Bosch naar Zierikzee. Tussen knooppunt Empel en Engelen staat 2 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Dat kost je een kwartier extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, tu jaane hai toh, my favorite radio station.
3: Dil ko chhu jaane wale gaane, sirf Ujala Radio par.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. Feyenoord-aanvaller Raheem Sterling is in Engeland aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs. Dit na een eenzijdig ongeval op de snelweg M3. Peergoudzoekers, die al 10 dagen vastzitten in een overstroomde grot in Laos, moeten waarschijnlijk langer wachten op redding. 9 jongeren zijn door de jeugdrechtbank schuldig bevonden aan meerdere groepsverkrachtingen van een 14-jarig meisje in het Belgische Kortrijk. De 2 Franse broertjes die vorige week door een moeder en stiefvader in een Portugees bos werden achtergelaten, zijn teruggekeerd naar Frankrijk.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Er is veel ruimte voor de zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt aan 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Batwaan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. In Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Sander Verschoor.
3: DPG Media verlengt een project waarbij jaarlijks 5000 gratis krantenabonnementen worden verstrekt aan mensen met een laag inkomen. Volgens ANP blijkt uit onderzoek van Hogeschool Wintersheim dat deelnemers zich beter geïnformeerd, meer verbonden met hun omgeving en maatschappelijk betrokken voelen. De abonnementen worden verspreid via organisaties die mensen in armoede ondersteunen. Alle 5 goudzoekers die ruim een week vastzaten in een overstroomde grot in Laos zijn levend gered. De groep raakte ingesloten door zware regenval en een aardverschuiving. 1 man wist eerder te ontsnappen en hulp te halen. De eerste geredde goudzoeker ligt in het ziekenhuis. 2 vermiste andere goudzoekers zijn nog niet gevonden. Een 20-jarige Hagenaar is veroordeeld tot 5 maanden cel voor geweld tegen HTM-boa's bij 2 incidenten rond zwartrijden. Bij 1 aanval sloeg hij een controleur knock-out die daarbij zijn kaak brak. Ook uitte hij bedreigingen. De verdachte moet ruim €8200 schadevergoeding betalen aan de 2 slachtoffers. Feyenoord-aanvaller Raheem Sterling is in Engeland aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs. Dit na een eenzijdig ongeval op de snelweg M3. De 31-jarige werd ook verdacht van gevaarlijk rijgedrag, drugsbezit en het weigeren van een blaastest. Hij is op borgtocht vrijgelaten. Feyenoord heeft nog niet gereageerd. En dan nog het weer. Er is veel ruimte voor de zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt aan 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
4: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien? Dan is dit jouw moment. Ujala Radio, mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You Are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 115 kilometer file. Op de A7 vanuit Groningen naar Duitsland heb je voor de grens bij Nieuweschans 5 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein 25 minuten extra door een ongeluk. Dan de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens, een kwartier vertraging. En de M50 van Emmeloord naar Zwolle, die is dicht tussen Kampen-Zuid en het knooppunt Hattemerbroek. Ze zijn daar bezig met opruimwerk na een autobrand. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Na-na-na-ni, da-da-da-di, ka-ka-ka-ki, mama-mami, phua-phuppa, behen, aur e-bhai. Tu bhi sune hai toh, Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. DPG Media verlengt een project waarbij jaarlijks 5000 krantenabonnementen worden verstrekt aan mensen met een laag inkomen. Alle 5 goudzoekers die ruim een week vastzaten in een overstroomde grot in Laos zijn levend gered. Een 20-jarige Hagenaar is veroordeeld tot 5 maanden cel voor geweld tegen HTM-boa's bij 2 incidenten rond zwartrijden. Feyenoord-aanvaller Raheem Sterling is in Engeland aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs. Dit na een eenzijdig ongeval op de snelweg M3. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: You are. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 115 kilometer file. Op de A7 vanuit Groningen naar Duitsland heb je voor de grens bij Nieuweschans 5 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein 25 minuten extra door een ongeluk. Dan de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens, een kwartier vertraging. En de M50 van Emmeloord naar Zwolle, die is dicht tussen Kampen-Zuid en het knooppunt Hattemerbroek. Ze zijn daar bezig met opruimwerk na een autobrand. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: तेरा मेरा प्यार अमर फिर भी क्यों लगता है मुझको डर। असली नकली फिल्म से आप सुने लता जी की आवाज में।
1: यू आर
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Er is veel ruimte voor de zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt aan 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. DPG Media verlengt een project waarbij jaarlijks 5000 krantenabonnementen worden verstrekt aan mensen met een laag inkomen. Alle 5 goudzoekers die ruim een week vastzaten in een overstroomde grot in Laos zijn levend gered. Een 20-jarige Hagenaar is veroordeeld tot 5 maanden cel voor geweld tegen HTM-boa's bij 2 incidenten rond zwartrijden. Feyenoord-aanvaller Raheem Sterling is in Engeland aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs. Dit na een eenzijdig ongeval op de snelweg M3. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdien heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, Kizika Moenes en Skaar heet. Ujala Radio per vermaas aap deze te heet. Pandra vermaas voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Sander Verschoor. SGP-leider Christoffer pleit voor een strenger asielbeleid waarbij de culturele en religieuze afstand tot de Nederlandse samenleving meeweegt bij opvang en verdeling van asielzoekers. Volgens hem kunnen asielzoekers beter terecht in landen met een vergelijkbare achtergrond. De SGP veroordeelt tegelijkertijd gewelddadige protesten tegen opvanglocaties. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is vandaag urenlang afgesloten door een protest van inwoners van Gries am Brenner. Zij protesteren tegen de sterk toegenomen verkeersdrukte en het sluipverkeer door een dorp. Volgens bewoners zorgt het verkeer voor onveilige situaties en een afnemende leefbaarheid in de gemeenschap. DPG Media verlengt een project waarbij jaarlijks 5000 gratis krantenabonnementen worden verstrekt aan mensen met een laag inkomen. Volgens ANP blijkt uit onderzoek van Hogeschool Wintersheim dat deelnemers zich beter geïnformeerd, meer verbonden met hun omgeving en maatschappelijk betrokken voelen. De abonnementen worden verspreid via organisaties die mensen in armoede ondersteunen. Alle 5 goudzoekers die ruim een week vastzaten in een overstroomde grot in Laos zijn levend gered. De groep raakte ingesloten door zware regenval en een aardverschuiving. 1 man wist eerder te ontsnappen en hulp te halen. De eerste geredde goudzoeker ligt in het ziekenhuis. 2 vermiste andere goudzoekers zijn nog niet gevonden. En dan nog het weer. Er is veel ruimte voor de zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt aan 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
5: Hi, Mehu Farah Khan.
6: Hi, this is Rani Mukherjee.
7: Main Akshay Kumar.
8: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Ujala Radio, raat din, 24 ghante lagatar, aapke liye doorgaati hai. Aur haan, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

0: you are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is vrij druk op de weg. Er staat in totaal zo'n 130 kilometer file. De meeste vertraging zien we nu op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Beest en Zaltbommel over 9 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. A10 de ring van Amsterdam tussen de afrit Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer. 7 kilometer file met daar 10 minuten op onthoud. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Bunnik en Nieuwegein. 8 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda. Daar rijdt het langzaam tussen Zwijndrecht en knooppunt Klaverpolder. De vertraging is daar zo'n 10 minuten. En een ongeluk veroorzaakt file op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Tussen Nijmegen en Malden nu 5 kilometer file. De vertraging is ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.

0: Maan, Mary, Jaan en Woordje Lee. En met deze prachtige remix beginnen we onze uitzending. Want de zon schijnt, het is heerlijk weer, we zijn vrolijk. En dit is natuurlijk het programma Stamppot. En bij mij aangeschoven aan tafel is Leonie. Leo.
1: Hey!
0: Hoe gaat het?
1: Goed!
0: Oh, je bent helemaal bruin geworden, girly.
1: Ja!
0: Je hebt toch een goed kleurtje.
1: Oh, maar wel met moeite hoor.
0: Ja?
1: In UV8 in de zon zitten is echt heet. Je moet dan echt committen.
0: Dat is echt strijden.
1: Elk half uur bijna.
0: Oh ja, tuurlijk.
1: Je moet echt voorzichtig zijn.
0: Vooral met jouw wangetje.
1: Ja.
0: Weten de luisteraars dat wel?
1: Nee.
0: Oh.
1: Ja, ik heb een keer echt lelijk mijn wang verbrand. Echt een tweede graads brandwond. En echt mijn hele wang. Je denkt nu al een klein stukje per wang. Nee, mijn hele wang. Echt van jukbeen tot zeg maar mijn kaaklijn. Oepsie.
0: Het is heel goed genezen.
1: Het is heel goed genezen, maar ik moet wel echt oppassen met de zon. Want als het nu weer verbrandt door de zon, dan kan het wel lelijk worden.
0: Ja.
1: Dus ik en zonnebrand zijn echt besties. Ook in de winter. Ik ben daar met die SPF 50.
0: Met petjes en al.
1: Petjes. Handen ervoor alsof ik de paparazzi ontwijk. Al dat soort dingen.
0: Nou, ik ken dus veel Hindustanen en zo. En die denken dus dat je geen zonnebrand hoeft te zetten. Omdat je dus al pigment hebt.
1: Maar dat kan je huid nog steeds verbranden.
0: Ja.
1: Dus ook al zie je het misschien minder goed. Het kan nog steeds.
0: Precies.
1: Wist je dus UVA en UVB, dat zijn verschillende dingen. Van UVA is van aging. Word je oud van. Mm-hmm. En dat kan ook door glas. Dus daar moet je mee oppassen. En UVB is van burn. En dan verbrand je dus.
0: Aha.
1: Dus dat kan buiten.
0: Slim van jou, Leo.
1: Ja, dat je het even weet.
0: Paraat de kennis hier.
1: Ja, je moet wel.
0: Oh, no, girl.
1: En houdbaarheidsdatum van zonnebrand ongeveer een jaar. Dus je moet wel elke zomer eventjes checken hoe oud je zonnebrand is.
0: Oh, ja, dat is een goeie. Maar sowieso van al je producten.
1: Ja.
0: Dat is dat aantal maanden tekentje wat erop staat.
1: Ja, dat is wel een ding, zeg maar. Ja.
0: Moet je scherp op zijn.
1: Ja, tenminste houdbaar tot.
0: Zullen we naar een volgend liedje gaan?
1: Ja, laten we doen.
0: Het is veel te lekker weer. Je was gewoon dansen eigenlijk.
1: Ja.
0: En dit is ook eentje uit de oude doos. Maar hij blijft superleuk.

0: Weet je waar ik zin in krijg van dit liedje?
1: Nou?
0: Ergens buiten in het zonnetje staan met een ijsje in de hand.
1: Ach, geweldig.
0: Ik heb zoveel zin in ijs.
1: We hebben echt net eentje gegeten, maandje.
0: Ja, ja, echt misschien een uurtje geleden, maar ik kan echt nog eentje eten.
1: Geweldig.
0: Wat is jouw lievelingsijssmaak?
1: Oeh, ik hou dus van waterijsjes.
0: Ja,
1: en
0: dat,
1: ik weet
0: oh, ja.
1: dat het soms wordt, er soms wordt op gehaat, maar ik hou echt van waterijsjes.
0: Dat is wel het meest verfrissend. Ja.
1: En het meest lekkere is schaafijs.
0: Oh ja.
1: Maar echt een schaafijs. Echt met een schaaf, weet je wel. Een hele ouderwetse. Ja. Je moet spierpijn hebben, weet je wel, aan het einde van de avond.
0: Kan je dat zelf makkelijk maken dan?
1: Ja, het is gewoon een blok ijs die je in de vriezer moet zetten. Gewoon letterlijk water.
0: Ja.
1: En je kan er volgens mij een beetje zout in doen. Een heel klein beetje.
0: Oh.
1: En dat is een of andere hack of zo. Ik weet niet meer precies waarvoor
0: het was. Want dan bevriest het minder snel, toch?
1: Ik weet niet. Het heeft... In ieder geval, je moet het erin doen. Een heel klein beetje. Volgens mijn vader.
0: Oké,
1: als je dat niet doet.
0: Oké. Serieus?
1: Ja, het zijn wel geheimen. Ik weet eigenlijk niet of je mag vertellen. Maar ja. En die stroop maken is ook heel simpel.
0: Wat is dat dan? Suiker?
1: Gewoon suiker.
0: Met... Maar hoe maak je dan een smaakje?
1: De essence. Je hebt essence.
0: Oh, ja.
1: Smaakversterkers.
0: Ja.
1: Maar de kunst is om niet te veel te doen.
0: Nee.
1: Want dan is het niet meer lekker.
0: En dat melk wat er dan nog overheen moet, doen jullie dat ook?
1: Ja, of melk. Of sommige mensen doen met gecondenseerde melk.
0: Oh ja.
1: Dat is ook lekker.
0: Zoete hap.
1: Ja, geweldig.
0: We love suiker.
1: Waarom denk je dat iedereen suikerziekte heeft bij ons altijd?
0: We love a little sweet treat.
1: Maar dit is toch gewoon ultiem zomer?
0: Ja.
1: Sowieso deze week. We hebben tropische temperaturen gehad.
0: Ja.
1: Geweldig.
0: Oh, ik moest echt even wennen wel.
1: Ja, hè?
0: Even schakelen.
1: Het heeft
0: maar het kan ook
1: geduurd.
0: Niet rustig gaan. Het gaat van 20 graden naar 30. Hoe bedoel je? Het is niet altijd. Geleidelijk.
1: Nee, maar we hebben ook kapot lang moeten wachten. Het is eind mei. We zitten in de laatste week van mei en nu pas.
0: Nu pas wordt het lekker weer.
1: Ik voel me een beetje gescamd.
0: Ja, ik ook.
1: Maar ik ga niet klagen. Ik vind het geweldig.
0: Ja. Oh, die vitamine D doet me zo goed.
1: Ja, geweldig.
0: Gewoon zon op je koppie.
1: Ik ben ook gewoon vrolijker als mens.
0: Ja.
1: Jullie gaan me ook merken, mijn irritaties zijn iets minder heftig nu.
0: Iets minder. Dus het is nog steeds meer geïrriteerd.
1: Ja, nou, altijd een beetje natuurlijk, hallo.
0: Ja.
1: Maar het is wel ietsjes minder al.
0: Oh, wat goed.
1: Ja.
0: Ik vind het heel fijn dat het 's avonds ook weer gewoon licht is.
1: Oh, geweldig.
0: Dat doet me goed. Dat is echt niet normaal.
1: Ja, oh. En nog een beetje lekker. Dan kan je gewoon nog om 10 uur, zeg maar, na werken. Nadat je alles hebt gedaan en...
0: Ja.
1: Het huis weer hebt opgehaald en alles hebt gedaan, dan kan je gewoon nog even lekker een rondje lopen.
0: En dan
1: hoef
0: je niet eens een jas aan.
1: Ach.
0: Oh, dat is top.
1: Of iets heel duns voor de muggen, maar verder...
0: Oh ja, voor de muggen.
1: Ja.
0: Oh nee, ik hou niet van beestjes, man.
1: Dat is wel een probleem in de zomer.
0: Ja.
1: Ik word ook altijd als enige gestoken.
0: Oh.
1: Als enige. We lopen met een groep van 20 mensen en wie wordt er gestoken?
0: Een JJ.
1: Precies. Verschrikkelijk.
0: Oh, mijn zusje had dat ook. Ik heb 1 vakantiefoto, toen was het 3 of zo. Toen waren we in Spanje. Die meid zat onder.
1: Oh, wat zielig.
0: Als enige. Ze was nog zo klein en een beetje zo'n bolkind, weet je wel. Echt zo'n schattig kindje.
1: Just a baby.
0: Echt, ze is ook niet allergisch, maar ze reageert wel heel heftig. Dus het waren echt grote bulten gewoon. Oh. Dat is echt zielig.
1: Zielig.
0: Ja.
1: Ja. Oh, nou ja, hoort erbij.
0: Mogen ze wegblijven deze zomer?
1: Het is de prijs die je moet betalen voor zomer.
0: Ja, helaas.
1: Toch?
0: Ja. Maar is het waard?
1: Nog een vrolijk liedje?
0: Altijd.
1: We gaan gewoon door met dansen.
0: Ja.
1: Let's go.

0: Yes, en dat was weer een supergezellig liedje, hè?
1: Zeker.
0: En we hebben een verrassing voor jullie luisteraars, want bij mij zijn twee gasten aangeschoven.
1: Ja, hoe leuk.
0: De twee broers. Welkom.
2: Dankjewel.
0: Stellen jullie even voor, toch?
3: ik ben de oudste van de twee. Of van de drie eigenlijk, want we zijn
4: van de drieën.
3: Ja. Maar we zijn hier met z'n tweeën. Ik ben Sherwin Ramberen.
2: Ja, mijn naam is Rohan Ramberen, ik ben de jongste van de drie.
0: En jullie zijn de zonen van...
2: Vijay Ramberen.
3: Vijay Ramberen, de enige echte.
0: Bekende.
1: Wie anders.
2: Ja, ja.
0: Dus dat betekent dat onze stamppot nog voller wordt, Leo?
1: Ja.
0: Er komen nog wat smaken bij. Nieuwe smaken voor het eerst, maar ik hoop niet de laatste keer. Toch, jongens?
2: We gaan het meemaken.
1: Dit is onze mensen guilttript om te blijven, trouwens. Je moet niet ja zeggen.
0: Live op radio wil ik een ja hebben. En ik ga hem dusdanig vaker ingooien totdat ik hem heb gekregen.
1: Ja, precies.
0: Hebben jullie genoten van het lekkere weer?
2: Zeker.
3: Heerlijk. Eindelijk ook.
0: We hebben het al gehad over schaafijs. Dat dat het meest ultieme zomers ijsje is die er bestaat. Mm. Hoe Leonie een hekel heeft aan beestjes.
1: Ja, dat ze niet muggen hebben. Zo. Echt vervelend.
3: Muggen zijn het meest
2: irritant. Muggen zijn sowieso vervelend.
1: Ja.
0: Oh. Zetten jullie zonnebrand?
2: Nee.
0: Zie je, Leo?
1: Kijk,
0: daar point proven. Oh, hier hadden we het net over.
3: Well, hoezo? Wat is een point,
1: hoor? Ik moet zeggen, jullie hebben wel goede huid, maar pas op voor rimpels.
3: Dankjewel.
1: Pas op voor rimpels als je geen zonnebrand
3: maar
1: zet.
3: Maar wat is het punt die je maakt dan?
0: Je moet zonnebrand zetten.
2: Waarom?
1: Ja. Leonie. UVA, UVB.
0: UVA is voor aging, heb ik net geleerd.
1: Ja, dat kan ook gewoon door ramen heen trouwens. Dus je kan ook achter glas in de zon gewoon rimpels krijgen. Dat is lelijk.
0: Okay. UVB is voor burn.
1: Kan je verbranden. Moet je mee oppassen.
0: En
1: voor je
0: ook
1: huid.
0: Al hebben wij prachtige donkerbruine huid. Of lichtbruine huid.
2: Ja.
0: Je moet alsnog zonnebrand zetten.
1: Ja.
2: Dus bij deze Zwitserland is niet genoeg?
0: Nee.
2: Oh,
1: je hebt vast ook Zwitserland met SPF erin.
0: Hoe gebruik jij nog steeds Zwitserland, bro?
3: Ik ook trouwens. Ja.
0: Allebei?
3: Bij beide gewoon.
2: Het is gewoon de beste crème die er bestaat.
3: En vaseline.
2: Ja. Perfect. Dat is
0: zware reclame hier voor Zwitserland. Absurd. Prachtig. En dit is wel het programma Stamppot natuurlijk. En daar horen irritaties bij. En omdat ik altijd gestrekt been ben en hoge bloeddruk, temperament en zo.
1: Ja.
0: Leonie, mag jij beginnen?
1: Oké. Okay. Mijn irritaties zijn wederom niet zo heel groot, maar wel altijd net even irritant.
0: Heren, zo gaat het altijd.
1: Ja, ik ben best wel blij.
0: Zij is mild en rustig en leuk en zo. En dan kom ik.
1: Ik ben altijd makkelijker om te bedenken wat wel leuk was deze week dan irritaties die ik heb gehad.
2: Kan ik
1: maar
2: wel
1: ik zat
2: begrijpen.
1: Wel echt in de bus met een kind wat aan het huilen was. Omdat ze zelf een gele lolly had uitgekozen en toen was ze boos dat die lolly geel was. Oh. En het is een kwartier lopen janken.
0: Vriendin.
1: Ja, ik was echt klaar met haar. Die moeder zat er ook bij van ja... Ook gewoon in stilte. Iedereen was geïrriteerd. Dat kind bleef janken.
3: En ze had die lolly zelf uitgekozen.
1: Ja. Ze was niet blij met haar eigen keuze. En dan ben ik van, neem eigenaarschap. Maar goed. Ze was misschien 2 of 3. Dus dat begrijpt ze nog niet.
0: Pak ownership. Pak responsibility binnen het team. Ja, nee,
1: precies.
0: Sorry.
1: Dus vond ik irritant.
0: Terecht. Terecht. Ja. Zeker in deze hitte.
1: Ja. En dan ook nog die prikkel van dat gejank. Echt irritant.
0: Ja, het is sowieso niet van kinderen.
1: Nee. Als ze stil zijn, zijn ze lief.
0: Noted.
1: Ja, dus bij deze.
0: Oké, Rohan.
2: Nou, mijn irritatie van de week is toch wel echt mensen die niet zo fris ruiken met het warme weer.
1: Oh ja.
0: Ik vind dat je dat heel netjes hebt geformuleerd.
1: Heel politiek correct geformuleerd.
0: Heel goed van jou.
1: Ja.
2: Ik ben wat... Wat meer straight to the point altijd, maar...
3: Ja, ik wilde net zeggen, ben je aan het veranderen voor de radio of zo? Maar dit ben ik niet gewend.
2: Nee. Ja, niet iedereen kent me, weet je. Dus,
0: Stamppot is gestrekt been. Ja, okay. Ongezouten meningen.
1: Moet gewoon zeggen.
2: Ja?
1: Ja.
2: Ofwel, mensen stinken in het warme weer.
1: Ja. Dat is precies wat het is.
2: Ja, dat is wel echt mijn irritatie van de week.
0: Ik heb dus één tante... Geen echte tante, dus mijn echte mousie hoeft zich niet aangesproken te voelen, maar gemaakte mousie. En zij heeft dus gewoon een extra flesje deo in haar tas zitten. En als ze dan in de bus zit en iemand stinkt, begint ze gewoon zo te spuiten.
2: Nee, echt? Wat?
0: Ja,
2: nee.
0: Echt?
1: Ja.
2: Dat is wel crazy.
0: Met chest en overtuiging.
1: Ik,
0: en dan
1: oh
0: vertelt
1: God.
0: Ze er ook nog bij, ja, je moet wel iets beter douchen, hè?
2: Oh,
1: ja, echt?
0: Ja.
1: serieus. Zo.
3: Ik dacht, ze neemt dat flesje mee voor zichzelf. Maar nee. Ze doet het gewoon van andere mensen. Dat is gewoon next level. Ja,
0: en dan zegt ze ook nog van, ik help je even hoor.
1: Wow.
3: Ja, zo kan het ook.
1: Dat is ongekend.
0: Okay. Echt unhinged.
1: Dat is ongekend.
0: Dus Ron, tip voor jou?
1: Neem je eigen deo mee, spray het op mensen.
2: Ik zal het onthouden. Maar ik heb ook een tip voor de mensen die gewoon niet zo lekker ruiken in het warme weer. Neem een frisse douche. Spuit wat deodorant op. En als je wat geld over hebt, koop een parfummetje.
0: Ja, desnoods van de action. Desnoods van €2.
3: De action.
1: Was je kleding tijdig, draag het niet te lang. Dat helpt ook.
0: Wat een tips hier. Ja. Oké, dan gaan we naar je buurman.
3: Ja. Mijn irritaties kunnen eigenlijk ook een beetje omgaan in een trauma dump. Of misschien eigenlijk meer een irritatiedump van kleine broertjes.
1: Dit is gestrekt been.
0: Vertel.
3: Dit is gestrekt. Nee. Ik laat hem voor vandaag hem even buiten het vuur liggen. Nee, ik ga het eigenlijk terugbrengen naar... Niet eens terugbrengen, ik ga een hele nieuwe afslag op. Richting het verkeer.
0: Oké. Okay.
3: En dit is toepasselijk op elk klimaat. Of het nou winter is, zomer, lente... Middenbaanrijders, onnodig.
1: Ja, vervelend.
3: Ik kan daar zo slecht tegen. Kijk, je hebt natuurlijk ook van die mensen, hè, die dan de linkerbaan pakken en dan blijven kleven op de linkerbaan en dan moet je af en toe even naar rechts wuiven. Maar die zijn er niet super vaak.
1: Nee.
0: Mag ik één vraag tussendoor stellen?
3: Ja.
0: Ben je BMW-rijder?
1: Het bleef stil, maar er was oogcontact.
3: Volgens mij was die stilte veelzeggend, hè? Ja. Waarom deze...
2: Ja, vanwaar die vraag?
0: Nou, mensen die irritaties hebben, verkeersirritaties, zijn meestal BMW-rijders.
3: Oké dan.
1: Dus bij deze.
0: Ik ben allemaal voor het. Ik heb ze ook.
3: Ja.
0: Dus nee, ga vooral door, maar dat is gewoon een...
3: Ja, nee, inderdaad. Misschien ligt het aan het feit dat ik een BMW-rijder ben. Ik weet het niet. Maar in ieder geval de middenbaanrijders, onnodig, weet je wel. Er is gewoon plek op de rechte rijstrook. Ik bedoel, volgens mij, het moment dat je gaat leren rijden, gaat van je rijbewijs, wordt jou geleerd, blijf rechts aanhouden. Blijf rechts aanhouden. En
1: als het kan, ga je naar rechts.
3: Als het kan, ja. Ga je naar rechts. Baan is vrij, je gaat naar rechts.
1: Ja.
3: Wat doe je nog op die middenbaan als er 30 meter vrije rijstrook is rechts van je? Broer. Ja. En dan heb je links heb je natuurlijk allemaal mensen die langs racen, weet je wel. Dus, mm-hmm. En jij rijdt gewoon eens op 100 kilometer. Ik moet wel trouwens bij het vermelden, ik ben een BMW-rijder. Maar ik rij wel altijd netjes naar het slim.
1: Oké.
3: Dat wel.
1: Oké.
3: Dat wel.
1: Ik ben daar wel een uitzondering.
3: Mijn broertje daar in
2: maar, wacht even, geef je wel overal richting aan?
1: Dat vroeg ik me ook al af. Ik vind het fijn dat jij
2: Want je bent een BMW-rijder, hè?
3: Volgens mij hebben BMW's die optie niet.
0: Nee, die werkt niet. Okay. Standaard niet, toch?
3: Volgens mij...
0: Nee.
3: Ik weet niet of er daar überhaupt een switch voor is, of zo.
0: Nee. Maar je seint vast ook niet met groot licht en zo, toch?
3: Met groot licht?
0: Ja, als
3: ze aan de kant moeten wel.
1: Oh, dus dat knopje is er wel gewoon.
3: Natuurlijk.
1: Oh, dat is fijn.
2: Die kent hij wel,
3: Ja, nee, maar het is gewoon slecht voor de verkeersstroom, voor de doorstroom inderdaad. Je houdt gewoon andere mensen op en daardoor creëer je gewoon onnodige drukte op de snelweg.
1: Ja,
0: gevaarlijke verkeerssituaties.
3: Ja.
0: Mag ik daarop inhaken? Want dat was ook mijn irritatie van de week. Kijk, ik woon in het prachtige Almere, toch? Uh-huh. Ja. Geweldig.
1: We love it here.
2: Geen Amsterdam files. Is beter, maar dat maakt
3: maar net wat je prachtig noemt, maar sure.
0: Nee, super mooi hier. Je kan goed doorrijden. Geen files, geen rare dingen, toch? Maar ik moest van de week naar Den Haag. En oei, wat heb ik me geërgerd aan het verkeer. Verschrikkelijk. Dan staat er nog 3 kilometer op mijn navigatie. Want dan kijk ik naar de tijd en dan staat er 54 minuten. En dan denk ik, nee.
1: Hoe dan?
2: Voor 3 kilometer?
0: Nee, ik werd helemaal para. Ik werd helemaal gek.
1: Maar je kunt ook geen kant op?
0: Ik kon geen kant op.
1: Je moet.
0: Ik stond gewoon stil.
2: Maar was
1: weet je wat
2: gebeurd?
1: Je kunt doen in een uur?
0: Nee, gewoon spit.
2: Oh.
1: Dat is
0: verschrikkelijk. En dan gaat het stoplicht eindelijk op groen. En dan heb je een auto voor je die langzaam optrekt. Tegen de tijd dat hij over die streep is, is dat ding alweer oranje. En dan denk je, nee, maak vaart. Pak een
1: mensen
0: beetje urgentie.
1: Niet.
0: Ja, nee, dankjewel. Voel die urgentie. Ik voel hem.
3: Dat verschrikkelijk. Zo mooi.
1: Ja, wij praten te veel met elkaar. We het echt precies hetzelfde.
2: Met telepathie gewoon.
0: Ja. Even backstory. Wij zijn al sinds ons 12e bevriend.
3: Oh, ja.
0: Dus we zien elkaar echt...
2: Dat gaat heel ver.
0: Heel vaak in de week.
3: Ja.
0: Dus ja.
1: Dan krijg je dat.
3: Ja.
0: Het is nog wel radio.
1: Dus we moeten ook af en toe een liedje draaien.
0: Mm. Ja.
1: Wij neigen soms naar podcast, maar dat is niet de bedoeling. Het gaat per ongeluk.
0: Maar jij wilt het volgende liedje aankondigen? Want jij hebt hem uitgekozen.
3: Ja, klopt. Ik ben even de zanger kwijt. Volgens mij is het...
0: Arijit Singh. Onze favoriet.
1: Oh, ja, de held. Arijit Singh. Wie anders?
3: Kijk, hij heeft superveel mooie nummers. Alleen dit nummer kwam net gewoon eventjes in mijn hoofd. En het volgende nummer wil ik dan aankondigen. En dat is Pir Aur Kya Chahiye van Arijit Singh.
0: Wil je hem ook nog aan iemand opdragen?
3: Aan mezelf.
1: Je zegt dat op zoiets aan je moeder of zo.
2: Okay, goed antwoord.

0: Jullie zijn natuurlijk bij Stamppot op Ujala Radio. En dan hebben we ook altijd de vraag van de week. Gewoon even een random onderwerp.
1: Gaat het unhinged zijn? Nee, toch?
0: Nee, okay. Ik zou niet durven. Ik unhinged vragen stellen? Nooit.
1: Dat zou zo out of character zijn.
0: Echt heel raar zou het zijn. Nee, dit is gewoon een normale vraag. Zodat jullie een beetje in kunnen komen. En dan volgende week stel ik jullie een hele rare vraag.
2: Oké. Okay.
0: Dus deze week.
1: Oh, hij heeft oké gezegd.
0: Hij heeft oké gezegd.
1: Hij heeft oké gezegd.
3: Ik wil even benadrukken. Hij is de enige die oké zei.
2: Ik ben een set-up gegooid.
1: Nog.
2: Ik ben een set-up gegooid.
1: Jij hebt
2: gegooid.
1: Commit. Oh,
3: ja. Hij is de enige die oké heeft.
2: Jongens.
1: Yes. Je broer komt er nog aan. Yes, Leo.
0: 1-0. Vraag van de week. Zouden jullie een week zonder smartphone kunnen? En dat je hem ook niet mag vervangen met bijvoorbeeld de hele tijd een laptop meenemen. Of een iPad of iets in die trant.
1: Nee. Nee, ik ga ook niet doen alsof ik het zou kunnen.
0: Nee.
1: Nee, mijn antwoord is gewoon nee.
0: Ik zou heel stoer willen zeggen dat ik het zou kunnen. Maar ik denk het ook niet.
2: Nee, ik denk het ook niet. Ik denk niet dat ik dat zou kunnen.
0: Nee.
2: Ik kan niet zonder mijn telefoon. Het is gewoon... Het hoort bij mijn lichaam praktisch.

0: andere vogels. Dus
1: ik ben
0: dat
1: bang
0: zou
1: voor
0: niet
1: alle
0: werken.
1: Dieren.
0: Ja.
1: I don't like them.
2: Ja, bij mij, in eerste instantie wilde ik nee zeggen. Gelijk een harde nee.
0: Mm-hmm.
2: Maar toen zat ik even na te denken. Toen dacht ik van, weet je wat? Zet mij gewoon lekker ergens in Azië. Pak hem in Thailand of een Maleisië. Of misschien, nee, geen Dubai. Ergens in Azië gewoon. Mm-hmm. Waar ik gewoon lekker kan vertoeven. Zonder mijn telefoon, zonder gestoord te worden. En ik haal het wel een weekje uit.
0: Oké, maar dat is een vakantie.
1: Ja, dat is een ander verhaal. Ja, maar gewoon je dagelijks leven.
2: Nee.
3: Dat is wel een beetje.
2: Nee.
0: Ja, helder. Ja.
1: Nee, ik zou het ook niet kunnen.
0: Nee.
1: Nee.
0: Ik ook niet.
1: Onmogelijk.
0: Maar zie je ons al gaan? Stel, we moeten ergens heen met een papieren kaart.
3: Nee, dat gaat gewoon fout.
0: Ja, nee. Kansloos.
1: Nee, precies kansloos.
0: Echt kansloos.
1: Maar hoe bedoel je, ik moet een week lang auto rijden zonder muziek?
0: Oh, pardon? Gewoon radio?
2: Ojala.
1: Ja, oké. Okay. Ik heb een oude auto.
0: Vriendin.
1: Jullie grappies exposed. Ja. Maar ik stream op mijn telefoon. Dat moet ik eerlijk toegeven.
0: Oh ja, okay. Dat doe ik ook. Dat doe ik ook.
1: Ik zet muziek. Ja, ja.
0: Ja. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, ja, ja, je probeert jezelf eruit te praten, maar het is niet helemaal gelukt.
1: Vieze setup.
0: Ja.
1: Maar we hebben nog een paar andere vragen.
0: Ja, ik ben ook wel benieuwd. Hebben jullie een hele vaste avondroutine of zo? Of?
1: Nou, deze jongens zijn Zwitser. Ja. Zwitser jongens.
3: Nou, een vaste avondroutine niet per se. Maar ja, neem aan dat je gewoon als normaal persoon zijn gewoon gaat douchen.
0: Mm-hmm. Mm. Dat mag ik hopen, ja, mensen.
3: Dat mag ik ook
0: once
3: hopen.
0: Again. Ga douchen.
3: Nou, als je gedoucht bent, dan... ja, zoals gezegd, Zwitser. Pyjama aan en dan naar mijn bed.
0: Oké, ja.
1: En geen... Oh.
0: Verder niks.
1: Nee, wij zijn echt druk nog in de avond, of niet?
0: Ik moet voor echt zes stappen afwerken.
1: We moeten nog eens make-up weghalen, onze oorbellen uitdoen.
0: Sieraden afdoen.
2: Maar oké, maar wat verstaan we onder een avondroutine? Want wij zijn beide nachtmensen.
3: Ja, klopt.
2: Dus wij blijven ook de hele nacht wakker zijn.
3: Dat is ook zo.
1: Oh.
0: Ja, wij moeten gewoon naar kantoor volgende ochtend.
1: Waarom?
0: Ik hou echt van de avond, maar ik kan dat gewoon niet doen.
2: Ja, dus wat verstaan we onder een avondroutine? Hebben we het nu over een voordat ik ga slapen routine?
1: Ja, of? Ja. Voordat je gaat slapen.
0: Ja. Kan ook dus 4 uur 's nachts zijn, blijkbaar.
3: Oh, nou ja, dan heb ik wel gewoon iets. TikTok.
0: Oh ja.
2: Doomscrollen.
3: Ja.
0: Oh okay. Ja. Ja, ik niet. Ik heb dus geen TikTok. Ik weet gewoon van mezelf, als ik dat eenmaal begin, dan kom ik er niet meer van af en dan is het klaar met mij.
3: Maar heb je dan ook geen Instagram?
0: Nee, ik heb de app ook niet meer.
3: Oké.
0: Heel soms stuurt JM een link van iets wat heel grappig is en dan ga ik naar de website van Instagram om te kijken naar die link.
3: Wow, dat is wel heel ver.
0: Ja.
3: Heel ver.
0: Ja.
2: Het is dat ik weet dat je jong bent, anders zou ik vragen of je een boomer bent.
1: Moet je voorstellen hoe heftig het is voor mij, hè? Dan moet ik deel de link en dan via WhatsApp helemaal sturen.
3: Ja, heftig.
1: Ja, erg hè?
0: Ja.
1: Kijk wat je me aandoet, Leo.
0: Oeps.
1: Ik zou dus bijvoorbeeld wel weten, het is helemaal unrelated, welke tradities vinden jullie leuk?
3: Tradities?
0: Sinterklaas, kerst,
3: maar bedoel
0: Pasen.
3: Je dan de Nederlandse tradities of...
1: Überhaupt tradities. Ik vind bijvoorbeeld een hele mooie traditie, als Leo weggaat bij mij zometeen of überhaupt een keer bij mij thuis weggaat, dan ga ik aan de vraag, Leo, wil je eten meenemen?
0: Mm-hmm. En als hij niet vraagt, dan vraagt hij mijn maat.
2: Ja, die kan ik horen.
1: Ik vind dat een hele mooie traditie.
0: Ja, vind ik ook.
3: Kan ik snappen.
0: En dat je bakjes niet leeg terug mag geven, vind ik ook een mooie traditie.
1: Ja.
0: Kan niet zomaar met lege handen komen.
1: Nee. Ja. Dus welke traditie zouden jullie graag in stand willen houden? Als jonge generatie Hindustanen?
3: Ik weet niet of het per se een traditie is, maar gewoon het nauwe contact en samen zijn met familie. Dat vind ik wel gewoon belangrijk, dat het gewoon blijft bestaan. Dat je gewoon in contact blijft met je familie.
1: Zo lief van jou, Rohan.
0: Ja.
3: Ja.
1: Zo'n wijze gedachte.
3: Ja.
0: Ja.
1: Voor zo'n jonge man.
3: Ja.
0: Het is dat ik weet dat je jong bent, anders had ik gedacht dat je een boomer was.
3: Verwacht.
1: Van die heel mooi Leo.
3: Jongen.
1: Ja, die gaat praten. Ja. En jij, Cher?
2: Ik zat na te denken. En ik vind het een beetje moeilijk om echt op een traditie te komen nu. Sowieso sluit ik me volledig aan bij wat mijn broertje zegt. En misschien kan ik eigenlijk daar ook een beetje op aanhaken. En dat is gewoon altijd lekker eten klaar hebben staan voor gasten. Maakt niet uit of ze voor een minuutje komen of voordat ze de hele dag komen. Maar dat je gewoon altijd een lekker potje eten of een lekker pannetje eten hebt klaarstaan. Waar iedereen gewoon van kan genieten.
3: Altijd iets in huis.
2: Ja.
3: Ja.
1: Ik vind dat wel mooie tradities.
0: Ja.
2: Ja.
0: Dat vind ik ook.
1: Ik was even bang dat ze zouden zeggen, inderdaad Sinterklaas of zo.
0: Ja.
1: Maar ze hebben er goed over nagedacht, deze jongens. Ja. We zijn onder de indruk.
2: Nou, het is dat je specifiek benoemde Hindoestaanse jongeren. Anders was het inderdaad met iets van Sinterklaas.
1: Ik heb
2: die
1: misschien een beetje licht gestuurd.
0: Ja, het was een sturende vraag, maar ook dat mag soms.
1: Ook het volgende liedje is een van jouw favorieten.
2: Klopt.
1: Dit is ook eentje uit een hele oude doos.
2: Deze komt echt uit een hele oude doos. Ik was denk ik een jaar of, wat is het, 5, 6. En toen presenteerde mijn vader nog de Hindoestaanse mini-playback show.
0: Oh, wat leuk.
2: En ik had toen ook een keer meegedaan. En dat was met dit nummer.
0: Echt lief, als 5, 6-jarig jochie.
2: Ja.
0: Oh, wat schattig. Ja.
1: Oké, ik ga dit liedje snel aanzetten. En dan willen we van jou even een mini-playback show.
2: Oh, nee. Ik ben niet meer mini, dus dat gaat niet lukken.

0: een keer meegedaan. En dat was met dit nummer.
1: Echt lief, als 5-6-jarig jochie.
0: Ja.
1: Oh, wat schattig.
0: Ja.
2: Oké, okay, ik ga dit liedje snel aanzetten. En dan willen we van jou even een mini-playback show.
0: Oh, nee. Ik ben niet meer mini, dus dat gaat niet lukken.

0: En dit was ook Carol van Stereo Nation. En wat een tijd was dat, heb ik gehoord. Ik vind het zo jammer dat ik dat niet heb meegemaakt.
1: Dat klinkt echt heel gezellig.
0: Oh, geweldig. En dan moet je voorstellen dat het een Milla-terrein was. En dan helemaal vol, gewoon chockvol. En dan Stereo Nations, de grote Stereo... Geweldig. Geweldig.
1: Je hebt echt verkeerde tijdperk geboren, denk
0: ja,
1: ik.
0: Ja, man. Ja.
1: Oei, daar ging iets vallen.
0: Dat was iemands dure iPhone.
1: Ja. Geen barstjes of zo?
2: Misschien toch maar een weekje zonder, I guess.
1: Direct om het af te leren.

0: maar kijk, nu ga ik een echte guilt trip gooien. Het is toch hartstikke leuk als er Hindoestaanse jongeren zijn die het talent hebben.
1: Ja?
0: Jullie hebben talent. Jullie kunnen
1: goeie
0: hier gewoon
1: stemmen,
0: zitten.
1: Jullie kunnen zo meepraten.
0: En zo meepraten. En dan, doen jullie,
1: zijn.
0: En dan dragen jullie niet bij aan onze Hindoestaanse cultuur en gemeenschap.
1: Bij deze jongens.
0: Kijk, jij verschuilt je. Jij wilt geen oogcontact maken. Ja,
1: hij is een beetje lager gezet. Ik heb
2: mijn petje al laag gezet. Probeer niemand aan te kijken.
0: Ja. Dus?
3: Ja.
1: Ja. Nou, ik hoor een ja.
0: Ja, ik hoor ook een ja. Dat is een ja.
1: Oké, dat is één.
0: Dat is één ja. Iemand had heel wijs zijn mond dicht.
1: Ja.
0: Die durfde niks te zeggen.
1: Nee. Die kan geen letter meer uitspreken. Nee, kom nog wel. Moet het tijd geven.
0: Kijk naar Leonie.
1: Ja, man.
0: Kijk, ze zit hier elke week, hè?
1: Ja.
3: Zij doet het ook wel wat langer dan wij, hè? Dit is onze eerste keer onaangekondigd.
1: Ja, dat is. Maar je komt niet uit de radiofamilie of zo, hè?
0: Nee, kijk. Nee,
1: ik sta heel erg achter wat dat betreft. Ik luister ook bijna nooit radio, behalve dan ons eigen programma. Want het is gewoon grappig. En geniet alsof ik er weer bij zit.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: De herhaling op zaterdag?
1: Ja.
0: Geweldig.
1: Ja, top.
0: Dan luister ik zo terug en denk van... Wow, je hebt echt goede liedjes afgedraaid.
1: Ja. En dat doet ze echt goed. Ze is echt committed aan die goede liedjes.
0: Maar, heren?
1: Ja, zeg het maar.
3: Het is voor herhaling vatbaar.
4: Ja, we kunnen misschien wel hier en daar een guest appearance maken.
3: Dat kan.
0: Ja.
3: We kunnen één deal
0: maken. Leonie en ik hebben nog een paar uitzendingen. En dan hebben wij vakantiestop. Want dan gaan we vakantie. Okay. Dan gaan we wandelen en dan kunnen we niet radio maken.
1: Nee. Gaan we verhalen verzamelen. Laten we het zo noemen.
0: En dan komen we terug met content.
1: Ja.
0: Ergens eind zomer.
1: Ja.
3: Moet wel kunnen lukken, denk ik.
0: Dat is een ja? En dat is ook een ja.
3: Ik denk het.
0: Leo, we zijn
1: heel goed. We hebben het voor elkaar.
0: Hell yeah.
1: Top.

0: En dat was het alweer, Stamppot de Pujala Radio. En wat gaat de tijd toch snel altijd? Echt een illusie.
1: Ja, tijd is een illusie.
0: En deze Stamppot-uitzending was natuurlijk extra bijzonder. Want bij mij was aangeschoven niet alleen Leonie, onze echte strijder, maar ook Rohan en Sherwin Draberen. Mm-hmm. Ik vond het ontzettend leuk met jullie.
2: Ja, het was gezellig.
0: Jullie hebben goede content. Ja. Jullie hebben de juiste mate van urgentie om dit programma te maken.
1: Ja, bij de hand genoeg. En er zijn al wat spoilers gegeven over irritaties naar broertjes en zo. Dus we zijn heel benieuwd wanneer we daarvan kunnen genieten.
3: Wat heb je gedaan? Genoeg? Wat heb je niet gedaan?
0: Oh, ik ben wel benieuwd. Kan je een tipje van de sluier geven?
1: Kleine hint.
0: Ja, Kleine hint. Kijk, het is ook mijn broertje, hè? Dus
2: dan
0: ik kan
2: je
0: helpen. Wat
2: voor monstertje hij was vroeger?
0: Nee, hij was lief.
3: Oké dan.
2: Hebben jullie wat te vertellen,
0: hij
2: meisjes?
0: Hij was een baby. Je mocht alleen niet aan zijn DS-chipjes komen.
3: Oh, nee, zeker.
0: Die waren van hem.
2: Aan zijn wat?
0: DS-chips.
3: Oh, ja. Ik mag wel niet van jou komen.
2: Ja, dat is waar. Nou, eigenlijk meer die van zijn diep, maar...
3: Ja, klopt.
0: De andere broer.
2: Ja. Maar met mij was hij altijd... Tegen mij was hij altijd gewoon flexing. Gewoon relax.
1: Oké. Denk er maar even goed over na. Okay.
0: Jullie hebben één zomer om voor na te denken. Een paar maanden. Ik verwacht content en verhalen. Okay. Ja. Naming en shaming.
2: Ja.

0: En met deze van Stereo Nation gaan we er ook uit. En dit was hem dan, Stamppot op Pujara Radio. Tot volgende week.
1: Tot volgende week, dank voor het luisteren.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rechtstreeks import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse Polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
2: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Sander Verschoor. De politie onderzoekt het geweldsgebruik door agenten tijdens een aanhouding op 19 mei bij een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop een vrouw hardhandig ten val komt. De politie benadrukt aan Hart van Nederland dat slechts een deel van het incident zichtbaar is. Een 30-jarig man werd aangehouden en later vrijgelaten. Het expeditieschip Hondius is na een grondige schoonmaak en desinfectie vrijgegeven voor gebruik. De GGD stelde na een eindinspectie vast dat alle richtlijnen zijn gevolgd. Op het schip brak eerder de Andes variant van het Hantavirus uit, waarbij 3 mensen overleden. Vanaf 13 juni worden de vaarten hervat. SGP-leider Christoffer pleit voor een strenger asielbeleid waarbij de culturele en religieuze afstand tot de Nederlandse samenleving meeweegt bij opvang en verdeling van asielzoekers. Volgens hem kunnen asielzoekers beter terecht in landen met een vergelijkbare achtergrond. De SGP veroordeelt tegelijkertijd gewelddadige protesten tegen opvanglocaties. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is vandaag urenlang afgesloten door een protest van inwoners van Gries am Brenner. Zij protesteren tegen de sterk toegenomen verkeersdrukte en het sluipverkeer door een dorp. Volgens bewoners zorgt het verkeer voor onveilige situaties en een afnemende leefbaarheid in de gemeenschap. En dan nog het weer. Er is veel ruimte voor de zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt naar 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते ओ तो मैं तू सुन सके तू घर में सुन सके है Ujala Radio और Ujala Radio साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो Ujala Radio खाया है बिनकोट रावर तोर विवाह होने वाले हैं तोर शादी होने वाले हैं सुन वालों तो डीजे आप फरमाइश ऑफ Ujala Radio 15 फरमाइश 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio dus ga jij binnenkort trouwen तोर विवाह होने वाले हैं तोर शादी होने वाले हैं नेम कांटेक्ट ऑफ मैट Ujala Radio ईमेल info@ujala.nl 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio

0: you are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is vrij druk op de weg. De files met de meeste vertraging staan nu op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. Langzaam rijden over 12 kilometer met 20 minuten extra reistijd. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Een kwartier vertraging in 6 kilometer file. Dat komt door de werkzaamheden aan de A9. A12 van Arnhem naar Den Haag. Daar staat file door een ongeluk tussen Bunnik en Nieuwegein 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda, tussen Zwijndrecht en knooppunt Klaverpolder 11 kilometer met een kwartier oponthoud. En op de A76 van Geleen naar Aken, voor de Duitse grens 2 kilometer stilstaan met daar een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Ujala Live.
3: Ujala Live.

0: you are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De politie onderzoekt het geweldgebruik door agenten tijdens een aanhouding op 19 mei bij een asielzoekcentrum in Zeist. Het expeditieschip Hondius is na een grondige schoonmaak en desinfectie vrijgegeven voor gebruik. SGP-leider Stoffer pleit voor een strenger asielbeleid, waarbij de culturele en religieuze afstand tot de Nederlandse samenleving meeweegt bij opvang en verdeling van asielzoekers. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is vandaag urenlang afgesloten door een protest van inwoners van Gries am Brenner. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Hey, hallo allemaal. Je luistert naar Ujala Radio, waar muziek staat en jij meezingt. Zet hem harder. Dit is jouw sound.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Er is veel ruimte voor de zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt aan 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De politie onderzoekt het geweldgebruik door agenten tijdens een aanhouding op 19 mei bij een asielzoekcentrum in Zeist. Het expeditieschip Hondius is na een grondige schoonmaak en desinfectie vrijgegeven voor gebruik. SGP-leider Stoffer pleit voor een strenger asielbeleid, waarbij de culturele en religieuze afstand tot de Nederlandse samenleving meeweegt bij opvang en verdeling van asielzoekers. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is vandaag urenlang afgesloten door een protest van inwoners van Gries am Brenner. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Ujala Radio gaat helemaal los.

0: voor de volgende stap.
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: www.ujala.nl.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Sander Verschoor. Liverpool heeft trainer Arne Slot ontslagen na gesprekken met de clubleiding. De club noemt het een moeilijke beslissing, maar vindt verandering nodig om verder te groeien. Slot wordt bedankt voor zijn inzet en het behaalde kampioenschap. Liverpool zoekt inmiddels een opvolger. Over de toekomst van zijn assistenten is nog niets bekend. Een groot feestschip met 148 toeristen aan boord is gisteren voor de Turkse kust gezonken. Op beelden is te zien hoe passagiers, waaronder 20 kinderen, in paniek het water inspringen. Vermoedelijk veroorzaakte een motorstoring brand en waterinlaat. Niemand raakte gewond en een Britse toeriste zei dankbaar te zijn dat ze nog leeft. De politie onderzoekt het geweldsgebruik door agenten tijdens een aanhouding op 19 mei bij een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop een vrouw hardhandig ten val komt. De politie benadrukt aan Hart van Nederland dat slechts een deel van het incident zichtbaar is. Een 30-jarig man werd aangehouden en later vrijgelaten. Het expeditieschip Hondius is na een grondige schoonmaak en desinfectie vrijgegeven voor gebruik. De GGD stelde na een eindinspectie vast dat alle richtlijnen zijn gevolgd. Op het schip brak eerder de Andes variant van het Hantavirus uit, waarbij 3 mensen overleden. Vanaf 13 juni worden de vaarten hervat. En dan nog het weer. Er is veel ruimte voor de zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt aan 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is nog steeds behoorlijk druk op de weg. Er staat in totaal zo'n 120 kilometer file. De meeste vertraging zien we nu op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. 8 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. Dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de A15 bij knooppunt Deel, die dicht is. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt De Nieuwe Meer zo'n 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten en Woerden. Een kwartier vertraging na een ongeluk, maar de rijbaan is daar weer vrij. Op de A27 van Breda naar Gorkum, daar is een ongeluk gebeurd tussen Hank en de brug bij Gorkum. Nu een uur vertraging in 7 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via Dordrecht over de A59, A16 en de A15. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sonu Nigam.
7: My name is Shah Rukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala.

Ja, zet je volume lekker omhoog, want we trappen af met heerlijke beats van de formatie Danza. Ja, dat was de stem van Amit Durgara met de formatie Danza en dat komt van album volume 12. Ja, de heerlijkste hits, de beste Ghana en de heerlijkste vibes. Je voelt ze hier bij Ujala. Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, of je nu op het werk bent, of je nu in de auto zit, of gezellig lekker ontspannen op de bank. Er zijn zoveel mogelijkheden, maar fijn dat je luistert. Ja, we maken weer een mooi uurtje hiervan uit de film War deel 2. Beginnen we nu met Janabi Ali.

kan ik haar naam heet Janabe Ali uit de film War deel 2. Ja, deze Ghana die barst toch echt wel van heel veel energie. Een explosie van ritme, glamour en adrenaline. Je voelt het gewoon door de luidsprekers van je radio. Ja, blijf lekker luisteren, want we houden de Phase 5 nog eventjes vast. En daarna, er volgt nog meer muziek die je dag heerlijk laat knallen. En waar je heerlijk mee kan ontspannen en af en toe ook een beetje in kan wegdromen. Ja, ik heb het allemaal hier zo gereed en geselecteerd op mijn playlist vandaag hier bij Ujala.

0: Ja, een geweldige en betoverende duet Ghana van Shirya Ghoshal samen met B. Prak on the vocals. Ja, een Ghana vol met verlangen en vol met passie. Waarin twee geliefden elkaar uitdagen om zich over te geven aan de koorts van de liefde.
1: Tu hai pehli aadat meri aur aakhri tu hi hai.
0: Ja, ik zeg mooi mooi Ghana, groep Zurit Ghana, blijf lekker luisteren, want er volgt nog meer muziek die je hart sneller doet kloppen. Filmkanaam heet Bangi en het is alweer Bangi deel 4. Or Ghana kanaam heet Guzara.

tere bina na guzara hai. Ja, zonder jou is het toch onmogelijk om te leven. Ja, Ganekanam he Guzara, een hartverscheurende ballet uit de film Bagi deel 4. Prachtig mooi gezongen door Josh Barar en Parampara Tandon. Ja, en deze film, het is alweer deel 4 uit de Bagi-reeks. Het speelt zich deels af in Oekraïne. En ja, dat maakt het toch wel een beetje uniek, exotisch. En geeft met name ook zo'n een apart gevoel. Want het is niet vaak dat Bollywood zo'n aparte locatie kiest. En zoals je gewend bent, doet Tiger Shroff ook in deze film veel van zijn eigen stunts. En dat zie je in al zijn films al verschijnen. Ja, en naast die knallende actiescènes bevat deze film dus ook emotionele momenten. En dat hoorde je dus in zulke nummers als Guzara. Je hoorde het zojuist. Ja, en dat laat dan ook weer een hele andere kant van de helden zien. Emotioneel, gevoelig, heerlijk teder. Ik, heerlijke Ghana, fantastische Ghana. Andunia Kamajur, Hindustani Hit Radio. Arbobhi Amit Jaram Kisans. Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, geniet lekker van de heerlijkste hits.

तेरा मेरा प्यार हुआ है. Ja, dat is pas verliefd zijn met een luchtige lach en een zonnige blik. Een vrolijke liefdesgana dat je meteen in good vibes, in een good vibes mood brengt. Ja, komt dus uit de film Action Replay. Ja, het is een ode aan de jaren 70 met de kleding, met het muziek, met het decor. Ja, het brengt je helemaal weer terug naar de jaren 70, compleet met disco en retro-stijl. Ja, en ook Rishi Kapoor is een van de hoofdrolspelers in deze film. En de legendarische acteur die laat met zijn charmante acteerwerk toch echt wel zien waarom hij een Bollywood-icoon is. Ja, was dus uit de film Action Replay alweer heel wat jaren terug. Maar nog steeds genieten we van de heerlijke nummers uit deze film. Ja, Tenuna Bola Pawa. Film kan naam heet Behin Hogitiri. Ja, een prachtige, mooie, romantische Ghana. Een Ghana waar we samen van kunnen genieten. En waar we samen ook eventjes in weg kunnen dromen.

करते हैं नूना बोल पावा। फिल्म का नाम है बहन होगी तेरी, एन रोमांटिक डुएट गाना फन यसर देसाई एंड ज्योतिका तंगरी। Ja, prachtig mooi. Het vangt het gevoel van verliefd zijn zonder woorden, waarin elke blik en elk gebaar meer zegt dan 1000 woorden. Ja, tenuna bole pawa me tu ape his majacha. Ik kan het niet zeggen, maar begrijp het alsjeblieft zelf. Ja, en blijf lekker luisteren, want er volgt nog meer heerlijke Ghana die je hart zal raken. Want hier heb ik nog een Ghana die je hart doet smelten en je gewoon doet geloven in de stille kracht van de liefde. Jij komt uit de film Sayara. Organica naam heet Barbaat. Het is Barbaat, de vrolijke versie.

Ja, Ganakanam He Barbaat komt uit de film Sayyara. Ja, ik zeg mooi mooi Ghana, ik zeg goed zodat Ghana, Ghana waar je lekker van kan genieten. Arwobhi Amit Jaram Kesant hier, Andunia Kamajur, Hindustani Hit Radio.

या थोड़ी सी दारू मेरे अंदर आ गई और भूलिया लोग बस याद आए तू. Ja, een beetje drank ging in me en de wereld die vervaagde. En alleen jij, maar dan ook alleen jij kwam in mijn gedachten. Ja, Gannekanaam heet Torisi Daru. Een verrassende samenwerking tussen EP Dylan en de legendarische Sharia Ghoshal. Ja, en deze Gana neemt je mee naar die momenten waarop een klein slokje herinneringen oproept en je hart sneller doet kloppen. Ja, met een vleugje nostalgie en een klein beetje romantiek is dat toch wel een perfecte soundtrack voor een avond vol herinneringen. Ja, je luistert naar Ujala Radio en we genieten van de beste hits en de beste Gana. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren, want er komt nog meer Ghana, nog meer heerlijke Ghana Bajana die je hart sneller doet kloppen.

Ja, het leven voelt zoveel mooier met een mooie partner aan jouw zijde. Dan voel je je extra gelukkig. Een heerlijke Gana die je doet glimlachen, even doet wegdromen. En misschien zelfs wel een beetje doet verlangen. Je komt dus uit de film War 2 en combineert Bollywood klassiekers met moderne beats. Met nummers als Awajawa. Die romantische en energieke vibes van de films extra versterkt. Ja, in de hoofdrol onder andere Hrithik Roshan. En een groot deel van deze film werd gefilmd op spectaculaire locaties in Italië. Waaronder de beroemde stad Venetië. Ja, en eerlijk is eerlijk, dat geeft zo'n Bollywood film toch wel weer een indrukwekkende uitstraling. Ja, komt dus uit de film War deel 2. Ja, War deel 2 heeft ook maar 2 nummers. En dat vind ik wel jammer, want er zijn 2 nummers in deze film. Die klinken voortreffelijk en dat verlangt alleen maar naar meer. We gaan verder op mijn playlist naar de andere heerlijke nummers die ik hier zo nog gereed heb staan. Uit de film Dilbole Haripa. Een heerlijke Punjabi flavor.

इश्क ही है रब है, ja, een gana dat je meeneemt naar een wereld waar liefde alles is. Het is uiteindelijk toch ook de kracht die mensen verbindt, harten geneest en zelfs de tijd eventjes doet stilstaan. Ja, met zijn warme melodieën en die heerlijke poëtische teksten is het een ode aan de universele taal van de liefde. Prachtig mooi gezongen door Sonny Nigam was dat, samen met de warme stem van Shreya Ghoshal. Ja, komt dus uit de film Dil Bole Haripa. Een heerlijke Punjabi flavor die je af en toe hier zo tussendoor hoort. Hier bij Dunia Kamishur, Hindustani Hit Radio.

Gallagher, Sitaro Sechuranke Lao Ronchini. Ja, zelfs als ik de licht van de sterren zou stelen, of melodieën van de wind, dan zou het nog steeds niet genoeg zijn om jouw afwezigheid te vullen. De filmkanaal heet Tube Light uit het jaar 2017, waarin Salman Khan de hoofdrol speelt. Ja, in deze Ghana drukt uit hoe toegewijd je kan zijn voor de liefde voor je broer. Het benadrukt dat geen enkele materiële bezitting de leegte kan vullen die wordt achtergelaten door het verlies van een dierbare. Een heerlijke, ontroerende Ghana. Prachtig mooi gezongen ook door niemand minder dan Atif Aslam. Ja, komt dus uit het jaar 2017 en zoveel jaren later gaat hij nog heerlijk mee. Ja, en ik denk dat je het over 10 jaar nog steeds zult horen. Ja, dit zijn van die nummers die niet alleen nu mooi zijn, maar voor altijd mooi blijven. Ja, je hoort het al op de achtergrond. We blijven weer een beetje hangen. Of we gaan weer eventjes terug naar die heerlijke Punjabi sfeer. En we halen die heerlijke Punjabi flavor in huis.

0: आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर्मार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henna-avonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwaan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. De fietsenmaker in Groningen is opgepakt nadat hij een lokfiets van de politie veiligstelde. Hij zag iemand de accu proberen te stelen en zette de fiets binnen. Ondanks uitleg werd hij aangehouden op verdenking van heling, maar de zaak is geseponeerd. De man voelde zich onrechtvaardig behandeld. DPG Media verlengt het project met 5000 gratis krantenabonnementen voor mensen met een laag inkomen in Nederland en Vlaanderen. Uit onderzoek blijkt dat deelnemers zich beter geïnformeerd voelen en makkelijker nieuws begrijpen. De abonnementen worden verspreid via armoedeorganisaties en zijn bedoeld als structurele voorziening. En na Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is rapper J ook niet welkom in Italië. Het concert op 18 juli in Reggio Emilia is verboden vanwege vrees voor verstoring van de openbare orde en mogelijke protesten. Eerder werden ook optredens van Travis Scott in dezelfde zaal verboden. Reddingswerkers hebben in Laos 4 goudzoekers bevrijd uit een grot die grotendeels overstroomd was. Vrijdag werd ook al iemand gered. In totaal zijn nu 5 mensen uit de grot gehaald. 2 personen worden nog vermist. En dan het weer. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af, met temperaturen van 20 graden op de Waddeneilanden tot lokaal 28 graden in het zuiden. In Limburg kan lokaal een bui voorkomen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: Dit is Ujala, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het, Aja.

0: AM2R.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De drukte op de weg neemt geleidelijk aan wat af. Er staan nog een paar files met meer dan 10 minuten vertraging. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Hoevelaken en Barneveld over 5 kilometer. A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Apkoude en knooppunt Amstel. Langzaam rijden over 6 kilometer. Dan de A15 van Gorinchem naar Rotterdam. 6 kilometer file tussen Gorinchem en Sliedrecht. A27 van Breda naar Gorinchem tussen Hank en de brug bij Gorinchem. Nu 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. En op de A59 van Den Bosch naar Waalwijk. Tussen Engelen en Drunen-West 9 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is daar één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, Cathy Ratemijn, ik heet om mee to Ainai. Ja, de heerlijke stem van Selecta, King Selecta. Ja, originele komt uit de film Street 2 uit het jaar 2024. En dat was destijds de stem van Pawan Singh samen met Divya Kumar. Ja, welkom bij Ujala. Of je nu onderweg bent, of je nu lekker in je bed ligt, of aan een heerlijke kop koffie zit. Ja, zoals ik. Ja, we brengen je vandaag niet alleen de beste muziek, maar ook een flinke dosis gezelligheid. Want dit zijn de locals hier bij Ujala. Dus ik zou zeggen, zet het volume een beetje omhoog, want het is tijd om je dag te laten

Ja, de geweldige stem van Kisri van de formatie Chic. Jump Kishiki, Terf Dil Jukneelage. Ja, een heerlijke cover. Gebracht uit de film Pyarto Honahita. Ja, een geweldige, heerlijke Ghana waarbij je je ogen dicht kan doen eventjes. En dan bedenk je, de taal van het hart heeft toch geen woorden nodig. Alleen de klop van echte liefde, dat is wat nodig is.

Ja, Piar to Honahita. De geweldige stem van Kisri van de formatie Chic in deze heerlijke Bollywood cover. Ja, Ujala Radio Heesunwalo op deze heerlijke dag als vandaag. We letten niet op de tijd. Ik kijk ook niet op de klok. Ik wil ook niet weten hoe laat het is. Wat Ujala heet toch? Gezelligheid kent geen tijd. Maar het maakt de tijd wel onvergetelijk. En zo doen we dat hier vandaag. Hier vandaag bij Dunia Kamashur Hindustani Hit Radio. Arwobi Amit Jairam Kezat samen met de locals. We maken het lekker gezellig. Een flinke dosis gezelligheid op jouw favoriete radio.

ik zeg heerlijke Ghana, gezellige Ghana. Maurice Waar, de stem van Karin Baitali van de formatie Sabroso. Ja, is de volume 4

favoriete radio, hier bij Ujjala. Ja, je weet hoe dat gaat hier. Op de radio creëren we geen sfeer. We vangen hem gewoon en dan sturen we hem vervolgens rechtstreeks naar jouw huiskamer, naar je woonkamer of gewoon door de speakers van je radio naar jou toe. Ja, zo doen we dat hier bij Ujjala en we wisselen het gewoon lekker af met heerlijke Ghana. Dit keer een heerlijke soul Ghana, de stem van Kiran Kedar.

आजा रे तो मेरे दिल भर आजा, या एक क्लासिकर die met name beroemd is om zijn romantische melodie en zijn meeslepende tekst. Ja, komt oorspronkelijk uit het jaar 1979, afkomstig uit de film Nuri. En je hoort hier de cover met de stem van Kieran Kedar. Ja, je hoort hem hier bij Ujjala Radio, Dunya Ka Majoor, Hindustani Hit Radio, waar elke noot, elke stem en elke stilte samenkomen om de gezelligheid tot leven te brengen. Dit keer gezelligheid vanuit Trinidad en Tobago.

0: Ja, metto Marabella ze Aya Akela. Een heerlijke chutney flavor hier op Ujala Radio. Ja, de heerlijkste hits en de beste gana.
1: Na, na, na, na, yeah.
0: De stem van Kesri van de formatie Chic heb ik hier.
1: Chic.
0: Een heerlijke chutney flavor uit het jaar 2017.

Ja, de heerlijke chutney flavor van de band Chic. En dit is Naveen Sarjoe van de formatie Sweet Melodies. Waar de beat je voeten laat dansen. En vervolgens de songteksten je ziel laten lachen. Heerlijke gana hier bij Ujala Radio. Je hoort het hier. Andunya Kamishur Hindustani Hit Radio.

in deze heerlijke Ghana. Deze Tata Tio mix van Naveen Saju van de formatie Sweet Melodies. Ja, en zo heb ik nog meer Ghana gereed. Hier zo op mijn playlist waarvan de beat je voeten laat dansen. En als je de songtekst hoort, ja, dan gaat je ziel enorm tekeren van het lachen. Ja, ik heb het over de stem van Fasil in deze heerlijke local Ghana. Het is een live pokoe, een live Ghana van de formatie The Juniors. Ja, alweer heel wat jaren geleden, maar nog steeds heerlijk om naar te luisteren. En ja, ook lekker om even lekker op te dansen op een feestje. Chitragba hinsange Nikado Aibo ibo Kahoyop

या ओकर आदमी भाग गयो चित्रा बहिन संगे गन गनाम है चित्रा रोवे द लाइफ वर्सी een heerlijke populaire Ghana, uitgevoerd door Mr. Fasil. Ja, ook bekend als Jack. Ja, en deze Ghana die blijft heerlijk geliefd vanwege zijn aanstekelijke ritme en heerlijke melodie waar je lekker op kan meezingen. Ja, elke keer als je hem weer hoort, dan is het weer keer op keer genieten geblazen. En zo genieten we van de heerlijkste Ghana hier op Ujala. Mij Nicola, de stem van Mr. Black, formatie The Skills, hier op Ujala Radio, Dunia Kamajur, Hindustani Hit Radio.

on the vocals Jaima en Mr. Black. Van de formatie The Skills. Je hoort het hier bij Ujala. Zometeen gaan we er even tussenuit voor een reclamebreak. Maar voordat de reclamebreak begint, genieten we nog eerst van een mooie soul Ghana van de formatie The Indian Temptations. Ja, zo gaan we rustig de break in. Heerlijk ontspannen en lekker relaxed.

0: live vanuit de Hoofdstad. Hoezana Radio.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL. NL.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
3: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
4: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaan hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein. Haan, har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaan hai toh. Dhindhora, baja dijiye.
5: Deepika Padukone.
6: Hi, this is Imran Khan.
7: Hi, this is Sunny Deol.
8: Hi, this is Ajay Devgan.
9: Hi, this is Ranveer Singh.
10: Hi, this is Sonu Sonodigam.
11: My name is Shah Rukh Khan.
12: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
13: You are. You are. You are.
14: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. In België zijn vuurwapens gevonden in een Flixbus onderweg naar Oostende. De chauffeur belde de politie na het zien van een wapen en zette de bus stil bij Jabbeke. Agenten doorzochten de bagage en vonden 2 vuurwapens in het toilet. De politie controleerde de bus met een explosieve hond, wat tot een lange file leidde. Het Nederlandse cruiseschip Handius mag weer uitvaren na een hantavirusuitbraak. De GGD Rotterdam-Rijnmond keurde het schip veilig goed na reiniging en desinfectie. Over 2 weken vertrekt Hondius vanuit Rotterdam voor een nieuwe reis in plaats van Vlissingen. 3 mensen overleden aan het virus. Het Amerikaanse leger voerde opnieuw een aanval uit op een boot in de Stille Oceaan. Die zou worden gebruikt voor drugsmokkel, waarbij 3 mensen omkwamen. Sinds september zijn er al 202 doden gevallen bij soortgelijke aanvallen op drugsmokkelboten in de Caribische Zee en Stille Oceaan. Mensenrechtenorganisaties noemen de aanvallen buitengerechtelijke executies. En DPG Media verlengt het project met 5000 gratis krantenabonnementen voor mensen met een laag inkomen in Nederland en Vlaanderen. Uit onderzoek blijkt dat deelnemers zich beter geïnformeerd voelen en makkelijker nieuws begrijpen. De abonnementen worden verspreid via armoedeorganisaties en zijn bedoeld als structurele voorziening. En dan het weer. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af met temperaturen van 20 graden op de Waddeneilanden tot lokaal 28 graden in het zuiden. In Limburg kan lokaal een bui voorkomen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Ujala Radio. देश भर में सुनाई देता है फिया डीएबी प्लस तो घर में तो ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो डीएबी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द ग्रोस्ट कैहट द बेस्ट उजाला रेडियो
15: तुझे लगे ना नजरिया
16: uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren. Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

देख के भी दिल नहीं भरा मैं की करा. Ja, een prachtig nummer om dit uurtje mee te beginnen. De stem van Sonu Nigam uit de film Lal Singh Cherha. Ja, het is een film met Aamir Khan en Kareena Kapoor. En het is de derde film waar deze twee samen inspelen nadat ze samen speelden in de film Three Idiots en de film Talaash. Ja, Ujala Radio, hij is Sunwalo Mehu Amit Jai Ram. En samen genieten we van de heerlijkste Ghana hier bij Ujala Radio. Ja, ook dit uurtje full on entertainment. Full on entertainment geblazen hier bij Ujala. Jahab Hiwab, wat je ook aan het doen bent, geniet van je prachtige mooie dag en geniet samen met Ujala Radio. Asante.

Ja, heerlijke Punjabi flavor, de stem van Amrit Maan. Ja, die naam zeg je misschien niet zoveel, maar het is een, bekende zanger die al enige een en ander heeft uitgebracht. Sinds 2015 is hij al bezig met zingen, acteren en ook het schrijven van songteksten. In diverse films, Punjabi films, heeft hij gespeeld. En ja, zijn muziek, je herkent het, is ook Punjabi. Ja, aankhoon mee sarooren hai, aur baato mee gurur hai. De stem van Alisha Chennai, samen met Anand Raj Anand. Film ka naam hai Plan, aur gana ka naam hai Pyar Aaya. Ja, ook weer enige tijd geleden, maar toch wel weer heerlijk om naar te luisteren.

Shane Koya, Tumko Paya. Film kan naam Hipplein uit het jaar 2004. Ja, het is tevens de enige film met Sanjay Dutt. Samen met Priyanka Chopra. Ja, ik stond er even niet bij stil, maar het is de enige film waar deze twee samen in hebben gespeeld. En ja, een leuk weetje is dat Priyanka Chopra de makers van de film had aangeklaagd. Omdat ze haar niet op tijd hadden betaald. Ja, als jouw baas jouw einde van de maand niet op tijd betaalt. Ja, dan word je ook niet vrolijk. En zo werd zij ook niet vrolijk. En ik vraag me af hoe lang het heeft geduurd, maar... Ze kon in ieder geval niet wachten, was niet blij, was not amused. En zij had de makers van de film toen aangeklaagd.

कोरियानू थगले थगले थगले थगले फिल्म का नाम है लेडीज फीड रिकीबाल uit het jaar 2011. Ja, je zag in deze film Anushka Sharma in twee schaars geklede stukjes bikini. Ja, dat was de tweede en de laatste keer in haar carrière. Daarna is ze nooit meer zo schaars gekleed gezien in een van haar films. En ze kreeg hiervoor een extra 1,5 crore rupees voor deze bikini-scène. Ja, dat is dus uit de film Ladies Feet, Rikibal. En dat is gebaseerd op de Hollywood-film John Tucker Must Die. Ujala Radio, hey Sunwalo, meho Ami Jairam. En ook dit uurtje genieten we van de heerlijkste hits, de lekkerste Ghana. We hebben een beetje Tori tussendoor, zodat we elkaar een beetje up-to-date houden van de Tori's die je moet weten als het gaat om bijzonderheden die zich afspelen in deze mooie nummers. De mooiste nummers geselecteerd dit uurtje. De mooiste nummers die perfect passen in dit uurtje. We genieten samen van deze mooie nummers.

Teria Dilberia. Uit het jaar 2019 uit de film Patti Patni Arvo. De stem van Satya Tandon en Parampara Tandon. Ja, filmkanaam Patti Patni Arvo uit het jaar 2019. Ja, bijzonder in deze film is dat de drie lead actors, dat het de eerste keer is dat ze met elkaar samenwerkten. Ja, 2019 dus, maar voor de kenners onder ons, die weten dat er in 1978 ook een Patti Patni Arvo uitkwam. Ja, dat was een hele andere soort film, maar wel dezelfde titel. De stem van Armaan Malik. Kanakanam he nakre nakre.

Ja, gana gana hem heen, nakre, nakre, de stem van Arman Malik. Heerlijke gana om lekker enthousiast van te worden. Het zorgt voor een lach op je gezicht. En een lach is een simpele manier om er toch mooier uit te zien. Ik zeg het altijd, with love. Uit de film Bhool Bhulaiya deel 2. Gana gana hem heet Detali. Het is de stem van Pritam on the vocals in deze heerlijke Dhamaka Gana.

तेरा वचन न जाए खाली, गाना का नाम है दे ताली, फिल्म का नाम है भूल भुलैया 2. Ja, deze film zou veel eerder uitkomen. Hij zou in 2020 al uitkomen, maar ja, hij was 2 jaar vertraagd en dat allemaal vanwege COVID. Ja, meerdere fases van productie. Dan waren ze begonnen met filmen en dan moesten ze weer stoppen vanwege de lockdown. Laten we even genieten van heerlijke local.

हो गई तू और हो जाएगी बल्ले बल्ले. De stem van Raoul Beetjen van de formatie Express. Albumke naam heeft volume 19. Wij doen niks Express. Ja, en het originele kennen we van Daler Mehdi alweer enige tijd geleden, maar dit keer in een nieuw jasje gestoken door Raoul Beetjen met de formatie Express. Op dit moment hier op de playlist de stem van Arijit Singh.

मेरा दिल अब उड़ गया, यादों में खो गया. Ja, prachtig mooi zijn herinneringen. Een waardevol leven is een verzameling van dankbare momenten. En die dankbare momenten moet je blijven koesteren. Dit is de stem van Arijit Singh. Aur ganakanam he yade wohi. Je hoort het hier bij Ujala Radio. Dunya Kamashur, Hindustani Hit Radio. Saat he saat. Genieten we van de heerlijkste Ghana.

Ja, het is de stem van Bancha. En de andere stem die je hoort in dit nummer is de stem van Jacqueline Fernandez. Ja, ze kan niet alleen maar mooi en goed acteren. Ze ziet er niet alleen maar heel goed uit, maar ze kan ook mooi zingen. En dit keer deed ze dat samen met Bancha in deze heerlijke Feel Good Ghana Check My Face. Het is een gevarieerd uurtje. Hier bij Ujala doen we het altijd gevarieerd. En tussen de Hangama Ghana door, tussen de local Ghana door, hebben we ook een heerlijke local Soul Ghana.

Ja, prachtige mooie woorden zitten in deze tekst. Kabhi gum na dena khushi dene wale. Mujhe pyar ki zindagi dene wale. Het is de stem van Amit Durgaram. Destijds bij de formatie Danza. Ja, is alweer het jaar 2011 dat die uitkwam in hun album destijds. Ja, het origineel komt uit 1961 uit de film Pyar Ka Sagar. En wat is het toch mooi dat de teksten eigenlijk voor eeuwig overeind zullen blijven. Ja, wat nog niet veel jaren te gaan. Voor je het weet bestaat het 100 jaar en luisteren we nog steeds naar deze mooie woorden. De prachtige mooie tekst. Ujala Radio, hey, Sunwala. Ja, bhiwaap, wat je ook aan het doen bent. Geniet lekker van de heerlijkste hits. Hier bij Dunya Kamashur, Hindustani Hit Radio, Ujala Radio. Arwobhi Amit Jairam Kesat. Arsat Hesat, genieten we van de heerlijkste hits en de heerlijkste Ghana.

Oh, Miss Hairan, Hairanikia. Dat is uit de film Hero Panty 2. En je hoorde de stem van Tiger Shroff samen met Nisha Shetty. En dit is de stem van Neha Kakker samen met Rohanpreet Singh in deze heerlijke Feel Good Ghana. Ghana om lekker vrolijk van te worden. Ghana om het geluk samen mee te vieren.

Ja, gana ka nam he La La La La. Dat is de stem van Neha Kakker samen met Rohan Preet Singh. Hier zo aan de vocals hier bij Ujala Radio. Heerlijke vroko, heerlijke local gana. Tegelijkertijd ook heerlijke vrolijke gana. Ja, het zorgt voor een mooi glimlach op je gezicht. En daarmee laat je je gezicht spreken van wat er in je hart zit.

Live vanuit de Hoofdstad.

4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij 4 in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Het mooie seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. 4 in juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Salgrehe. Of ga je trouwen? Door Viva Honeval hè, door Shadi Honeval hè. Ja, Kizika Mundesanskar hè. Ujala Radio per vermaaist aap deze te hè. Pandra vermaaist voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
1: You are. You are. You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De politie onderzoekt het geweld dat agenten gebruikten tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De beelden tonen een chaotische situatie met een man en een vrouw, waarbij de vrouw hardhandig wordt weggetrokken. De aanhouding volgde op een melding van bedreiging met een mes. In België zijn twee vuurwapens gevonden op het toilet van een Flixbus. Na een tip van een chauffeur viel een grote politiemacht de bus binnen. De snelweg richting Oostende bleef uren afgesloten vanwege het onderzoek. Er is nog niemand aangehouden. Het cruiseschip Hondius mag na een grondige reiniging en desinfectie weer uitvaren, bevestigt de GGD Rotterdam-Rijnmond. Het schip, getroffen door een uitbraak van het Hantavirus, vertrekt over 2 weken vanuit Rotterdam voor een nieuwe reis. 3 besmette opvarenden overleden. De bemanning is in quarantaine. En een fietsenmaker in Groningen werd aangehouden nadat hij een lokfiets van de politie veiligstelde. Hij zag een poging tot diefstal en zette de fiets binnen, maar werd verdacht van heling. De politie bevestigt de aanhouding en meldt dat de zaak is geseponeerd. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst opklaringen, later neemt de bewolking toe en trekt vanuit het zuidwesten een enkele bui met mogelijk onweer over, vooral in het zuidoosten. De temperatuur daalt naar 10 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaan hai toh. Ujala Radio, ujala hi ujala, desh bhar mein. Haan, har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaan hai toh. Dhindhora, baja dijiye.
4: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
3: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Na na na ni, da da da di, ka ka ka ki, mama mami, phua phuppa, behen, aur e bhai. Tu bhi sune hai toh? Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines.
2: De politie onderzoekt het geweld van agenten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist op 19 mei, rond 21:30 s'avonds. Een fietsenmaker in Groningen werd aangehouden na het verplaatsen van een lokfiets, maar de zaak is geseponeerd. Het Hanta-virus trof het cruiseschip Hondius, dat na reiniging en desinfectie van de GGD Rotterdam-Rijnmond weer mag varen. In België zijn twee vuurwapens gevonden op het toilet van een Flixbus, na een tip van een chauffeur. De politie viel de bus binnen en sloot uren de snelweg richting Oostende. Er zijn nog geen aanhoudingen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
3: Ujala Radio is leuk, zet hem aan!

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden.
1: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines.
2: De politie onderzoekt het geweld van agenten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist op 19 mei, rond 21:30 s'avonds. Een fietsenmaker in Groningen werd aangehouden na het verplaatsen van een lokfiets, maar de zaak is geseponeerd. Het Hanta-virus trof het cruiseschip Hondius, dat na reiniging en desinfectie van de GGD Rotterdam-Rijnmond weer mag varen. In België zijn twee vuurwapens gevonden op het toilet van een Flixbus, na een tip van een chauffeur. De politie viel de bus binnen en sloot uren de snelweg richting Oostende. Er zijn nog geen aanhoudingen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
3: Namaste, mijn naam is Alka Yagnik en je luistert naar Ujala Radio.

Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan het op. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het, door Shadi honen wel het, zijn wel ook. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het, door Shadi honen wel het. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app. Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
1: You are.
2: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In België zijn 2 vuurwapens gevonden op het toilet van een Flixbus. Na een tip van een chauffeur viel de politie de bus binnen. De snelweg richting Oostende bleef uren dicht vanwege het onderzoek. Er is nog niemand aangehouden. De gemeente Den Haag zoekt ruim 100 vrijwilligers die met een meetapparaat het geluid bij een woning meten. Jaarlijks komen er veel klachten binnen over geluidsoverlast. De proef combineert metingen met ervaringen van inwoners en loopt tot het einde van het jaar. Bij voetbalvereniging Berghem Sport is stilgestaan bij de dood van een 47-jarige jeugdleider uit het dorp. Hij werd gistermiddag tussen Herpen en Berghem in een sloot gevonden. De politie vermoedt een misdrijf. Alle thuiswedstrijden zijn afgelast. De kantine bleef open voor steun. Een 35-jarige verdachte uit Os zit vast. De politie onderzoekt het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding op 19 mei, rond 21:30 s'avonds in een asielzoekerscentrum in Zeist. Beelden tonen een chaotische situatie met een man, een vrouw en meerdere agenten. De man is aangehouden en weer vrij. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst opklaringen, later neemt de bewolking toe en trekt vanuit het zuidwesten een enkele bui met mogelijk onweer over, vooral in het zuidoosten. De temperatuur daalt naar 10 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hi, this is Deepika Padukone.
4: Hi, this is Imran Khan.
5: Hi, this is Sunny Deol.
6: Hi, this is Ajay Devgan.
7: Hi, this is Ranveer Singh.
8: Hi, this is Sonu Sonodigam.
9: My name is Shahrukh Khan.
10: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio.
11: Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisoveruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisoveruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: you are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Sangeet Kirang, Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. In België zijn twee vuurwapens gevonden op het toilet van een Flixbus, na een tip van een chauffeur. De politie viel de bus binnen en sloot uren de snelweg af. Bij voetbalvereniging Berchem is stilgestaan bij de dood van een 47-jarige jeugdleider, vermoedelijk slachtoffer van een misdrijf. De gemeente Den Haag zoekt 100 vrijwilligers om geluid bij woningen te meten en ervaringen van inwoners te verzamelen. Ruim 840 passagiers van twee hoge snelheidstreinen zaten een hele nacht vast in Bourgogne door technische problemen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: You are. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden.
1: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Met je business of next level gaan, Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Oekraïense drones vielen afgelopen nacht olieinstallaties aan in het zuiden van Rusland. Onder meer in Taganrog en Armavir. Twee mensen raakten gewond. De gouverneur van Rostov meldt bijna 50 neergehaalde drones. Het Russische ministerie spreekt van 127. Ook raakte een drone een kerncentrale in Zaporizhia. De WHO-directeur Tedros Ghebreyesus is aangekomen in Ituri, Congo, waar de ebola-uitbraak snel uitbreidt. De Bundibugyo-variant veroorzaakt de ziekte zonder goedgekeurd vaccin. Oeganda meldt 9 gevallen. Hulpverlening stagneert door te weinig personeel en gewapend geweld. De VS geeft $80 miljoen extra steun. De Amerikaanse president Donald Trump bezocht begin deze maand China, waar Taiwan centraal stond. China ziet Taiwan als een afvallige provincie, terwijl het eiland zich voorbereidt op mogelijke inlijving volgend jaar. Taiwan vraagt zich af of het de steun van de VS behoudt. Ruim 840 passagiers van twee hoge snelheidstreinen zaten een hele nacht vast in Bourgogne door technische problemen op het spoor. De treinen van Trenitalia reden van Dijon naar Parijs en konden daardoor niet verder reizen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst opklaringen, later neemt de bewolking toe en trekt vanuit het zuidwesten enkele bui met mogelijk onweer over, vooral in het zuidoosten. De temperatuur daalt naar 10 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
1: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kist Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap hem ze baat kerst te hebben. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kist WhatsApp nummer hè.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

0: Yo Jala Radio. Ujala Radio, feel the rhythm.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse president Donald Trump bezocht eerder deze maand China, waar Taiwan het belangrijkste onderwerp was. China ziet Taiwan als een afvallige provincie, terwijl het eiland zich voorbereidt op mogelijke inlijving volgend jaar en hoopt op steun van de VS. Wolfgang Kubicki is de nieuwe leider van de Duitse liberale partij FDP. Met 59% van de stemmen wil hij de partij uit de crisis halen en terugbrengen naar het centrum van de macht. De FDP verloor vorig jaar de kiesdrempel en is in veel deelstaten niet meer vertegenwoordigd. De directeur-generaal van de WHO, Tedros Ghebreyesus, is aangekomen in Ituri, het epicentrum van de ebola-uitbraak. De ziekte verspreidt zich snel, vooral door de Bundibugyo-variant zonder vaccin. Meer dan 1000 vermoedelijke gevallen zijn gemeld in Congo. Ook Oeganda heeft besmettingen. De WHO roept op tot meer hulp. Oekraïense drones hebben vannacht olieinstallaties in het zuiden van Rusland aangevallen. Onder meer in Taganrog en Armavir. 2 mensen raakten gewond, branden zijn geblust. President Zelensky noemde de actie een terugbrengen van de oorlog naar Rusland. Ook werd de kerncentrale Zaporizhia getroffen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond neemt de kans op onweersbuien toe in het zuidoosten, met toenemende bewolking en temperaturen tussen 10 en 20 graden. De wind is zwak tot matig en draait naar zuidelijk. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio, mail naar info@ujala.nl.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: are.
1: You are.
0: You are.
2: Ujala Radio, headlines. Wolfgang Kubicki is de nieuwe leider van de Duitse liberale partij FDP met 59% van de stemmen. Door technische problemen op het Franse spoor moesten 841 reizigers van twee Italiaanse hoge snelheidstreinen de nacht in de trein doorbrengen. De treinen van Trenitalia reden omgeleid over gewone spoorwegen en kwamen bij Buffon stil te staan. Passagiers klaagden over gebrek aan water, licht en stroom, terwijl Trenitalia airconditioning en comfort garandeerde. De vertraging bedroeg 12 tot 13 uur. De treinen arriveerden rond 10:30 ochtends in Parijs. De directeur van de WHO is in Ituri, Congo, waar de ebola-uitbraak snel groeit en hulp tekortschiet. Oekraïnse drones vielen olieinstallaties in Zuid-Rusland aan, waaronder Taganrog en Arma 4, met branden en 2 gewonden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De VS en Iran liggen ver uit elkaar in de onderhandelingen over een conceptakkoord. Het voorstel bevat een tijdelijk niet-aanvalsverdrag en heropening van de straat van Hormuz. Maar het nucleaire programma blijft onbeslist. Iran behoudt een sterke positie en wil eerst economische verlichting zien. Op het terrein van de Finse producent Kelu in Joensuu wordt een 12 meter lange zeppelin gevuld met waterstofgas en aangedreven door een elektrische motor. De zeppelin kan 12 uur vliegen en blijft op één plek zweven. Ideaal voor bewaking. Finland innoveert om minder afhankelijk te zijn van de VS. In Engeland wordt binnenkort een zwarte Jaguar XJ40 Sovereign geveild die prinses Diana van 1994 tot 1997 gebruikte. De auto van de in 1997 overleden ex-vrouw van koning Charles levert naar verwachting 100.000 pond op, ongeveer 115.000 euro. Door technische problemen op het Franse spoor moesten 841 reizigers van twee Italiaanse hoge snelheidstreinen de nacht in de trein doorbrengen. De treinen van Trenitalia reden omgeleid en kwamen stil te staan bij Bouffons. Passagiers klaagden over gebrek aan water, licht en stroom. De vertraging bedroeg 12 tot 13 uur. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond neemt de kans op onweersbuien toe in het zuidoosten. Met bewolking en enkele buien vanuit het zuidwesten. De temperatuur daalt tot 10 graden in het noordoosten en blijft in het zuiden rond 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl. You are.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: It's you are Ujala Radio. Namaskar, assalamu alaikum. Mijn hoe Shahid Gulzar. Just enjoy the vibrations of Ujala Radio, wherever you are. इस घंटे में भी कुछ मिले जुले संगीत आपके मध्य में प्रस्तुत किए जाएंगे. आप सुनते रहना, सुनते ही जाना.

जैसे कि ये सिलेक्शन, एक मैशअप सॉन्ग, बारिश।

0: Live vanuit de Hoofdstad. Jouw business klaar voor de volgende stap? Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
1: अगर आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं. 15 फरमाइश फॉर मार 100 euro ऑफ उजाला रेडियो. स्टूर यू मेल नार info@ujala.nl. info@ujala.nl.
2: Ujala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
3: You are.
4: Dit is het Ujala nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. President Donald Trump is klaar met de ophef rond het concert ter ere van het 250-jarig bestaan van de VS. Op Truth Social kondigt hij aan mogelijk woensdag op de National Mall in Washington een bijeenkomst te houden onder de naam Amerika is terug. De VS en Iran liggen ver uit elkaar in de onderhandelingen over een conceptakkoord. Het voorstel bevat een tijdelijk niet-aanvalsverdrag en heropening van de staat van Hormuz. Maar het nucleaire programma blijft onbeslist. Iran behoudt een sterke positie en wil eerst economische verlichting zien. Een 70-jarige bergbeklimmer is vrijdag om het leven gekomen in de Zwitserse Alpen. Tijdens het afdalen van de Doldenhorn in het gebied Bern viel hij honderden meters naar beneden en overleed ter plaatse. Op het Finse platteland bij de grens met Rusland is een moderne zeppelin ontwikkeld voor verkenning en inlichtingen. De 12 meter lange zeppelin vliegt 12 uur achtereen en wordt volgende week ingezet bij een Finse NATO-oefening. Hij kan zonder piloot vliegen met kunstmatige intelligentie. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond neemt de kans op onweersbuien toe in het zuidoosten, met bewolking en enkele buien vanuit het zuidwesten. De temperatuur daalt tot 10 graden in het noordoosten en blijft in het zuiden rond 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, I'm Katrina Kaif.
6: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
7: Hi, I'm Mehul Farah Khan.
8: Hi, this is Rani Mukherjee.
9: Main Akshay Kumar.
10: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
1: Ujala Radio, raat din 24 ghante lagatar aapke liye doorgaati hai. Aur ha, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat din. आप हमसे बात कर सकते हैं.

0: are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ujala Radio Headlines.
1: President Donald Trump wil in plaats van het 250-jarig jubileumconcert woensdag een Amerika is terug bijeenkomst op de National Mall. Op het Finse platteland ontwikkelt Kelly moderne zeppelins voor verkenning. Inzet bij NAVO-oefening volgende week in Finland. In Engeland wordt een zwarte Jaguar van prinses Diana geveild. Gebruikt van 1994 tot 1997. Met de waarde van £100.000. De VS en Iran liggen ver uit elkaar. Conceptakkoord biedt tijdelijke wapenstilstand en beperkte concessies. Definitieve vrede blijft onzeker. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: చూసిన పేరు
1: యు ఆర్ యు ఆర్ యు ఆర్ Dit is het Ujala-nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Een 70-jarige bergbeklimmer is vrijdag overleden in de Zwitserse Alpen, nadat hij tijdens het afdalen van de Doldenhorn in het gebied Bern honderden meters naar beneden viel. Het ongeluk leidde tot zijn overlijden. President Trump overweegt de plannen voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsviering op 4 juli sterk te beperken, nadat meerdere bekende artiesten zich hebben teruggetrokken vanwege de politieke lading. In plaats van concerten wil hij zelf een toespraak houden tijdens een bijeenkomst onder het motto Amerika is terug. Op het Finse platteland is een moderne zeppelin ontwikkeld voor verkenning, bewaking en inlichtingenverzameling. De zeppelin kan 12 uur vliegen en blijft op dezelfde plek zweven. Komende week worden deze onbemande zeppelins met kunstmatige intelligentie ingezet bij een Finse NATO-oefening. In Engeland wordt binnenkort een zwarte Jaguar XJ40 Sovereign geveild die prinses Diana tussen 1994 en 1997 gebruikte. De auto van de in 1997 overleden ex-vrouw van koning Charles wordt geschat op een opbrengst van £100.000, ongeveer €115.000. Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: U luistert naar Ujala Radio.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines.
2: President Donald Trump wil in plaats van het 250-jarig jubileumconcert woensdag een Amerika is terug bijeenkomst op de National Mall. Op het Finse platteland ontwikkelt Kelly moderne zeppelins voor verkenning. Inzet bij NAVO-oefening volgende week in Finland. In Engeland wordt een zwarte Jaguar van prinses Diana geveild. Gebruikt van 1994 tot 1997. Met een waarde van £100.000. De VS en Iran liggen ver uit elkaar. Conceptakkoord biedt tijdelijke wapenstilstand en beperkte concessies. Definitieve vrede blijft onzeker. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.

0: You are.
1: Dit is het Ujala nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Een 70-jarige bergbeklimmer is vrijdag overleden in de Zwitserse Alpen, nadat hij tijdens het afdalen van de Doldenhorn in het gebied Bern honderden meters naar beneden viel. Het ongeluk leidde tot zijn overlijden. President Trump overweegt de plannen voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsviering op 4 juli sterk te beperken, nadat meerdere bekende artiesten zich hebben teruggetrokken vanwege de politieke lading. In plaats van concerten wil hij zelf een toespraak houden tijdens een bijeenkomst onder het motto Amerika is terug. Op het Finse platteland is een moderne zeppelin ontwikkeld voor verkenning, bewaking en inlichtingenverzameling. De zeppelin kan 12 uur vliegen en blijft op dezelfde plek zweven. Komende week worden deze onbemande zeppelins met kunstmatige intelligentie ingezet bij een Finse NATO-oefening. In Engeland wordt binnenkort een zwarte Jaguar XJ40 Sovereign geveild die prinses Diana tussen 1994 en 1997 gebruikte. De auto van de in 1997 overleden ex-vrouw van koning Charles wordt geschat op een opbrengst van £100.000, ongeveer €115.000. Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst, aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines.
2: President Donald Trump wil in plaats van het 250-jarig jubileumconcert woensdag een Amerika is terug bijeenkomst op de National Mall. Op het Finse platteland ontwikkelt Kelly moderne zeppelins voor verkenning. Inzet bij NAVO-oefening volgende week in Finland. In Engeland wordt een zwarte Jaguar van prinses Diana geveild. Gebruikt van 1994 tot 1997. Met de waarde van £100.000. De VS en Iran liggen ver uit elkaar. Conceptakkoord biedt tijdelijke wapenstilstand en beperkte concessies. Definitieve vrede blijft onzeker. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.

0: You are.
1: Dit is het Ujala nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Een 70-jarige bergbeklimmer is schijnig overleden in de Zwitserse Alpen, nadat hij tijdens het afdalen van de Doldenhorn in het gebied Bern honderden meters naar beneden viel. Het ongeluk leidde tot zijn overlijden. President Trump overweegt de plannen voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsviering op 4 juli sterk te beperken, nadat meerdere bekende artiesten zich hebben teruggetrokken van